0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.
2: Goedemorgen, Jorik Geld. Seizoen is tijd voor de vuurgloeier.

0: Meteen een feestje dankzij DNCA en Cake by the Ocean. Aan het begin van deze dinsdag 8 september. Goedemorgen, welkom bij de L1 ochtendshow. Achter de microfoon Paul en Maarten. Goedemorgen, Maarten.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Het is nattigheid, hè, vandaag?
1: Nou, gisteren was het nog zo'n prachtige dag. Ja. En ineens stond ik vanochtend op en ik denk van, hé, het is wel erg nat.
0: Ja, we hebben nog lang buiten gezeten gisteravond. Ja,
1: oh, mooi.
0: Het was fantastisch weer, lekker warm. Ongelooflijk voor deze tijd van het jaar.
1: Nou ja, nu is de temperatuur ook niet slecht.
0: Nee.
1: Maar die
0: nattigheid.
1: Regen, en vandaag wordt er ontzettend veel regen verwacht, dus... Ja, we houden er wel een beetje rekening mee.
0: Ja, wat is het voor een dag vandaag?
1: Het is vandaag dinsdag.
0: Ja, ja, heel goed, heel goed.
1: Dat is het doordraaidinsdag natuurlijk. En dan staat alweer klaar achter jou. En we gaan maar eerst even beginnen met de plichtplegingen. Want die zijn er natuurlijk sowieso. We beginnen met de kalender. En die staat ook op dinsdag de 8 september.
0: Ja.
1: En zoals je ziet op die kalender, tenminste als je naar L1 TV kijkt, staat geen speciale dag. Maar er is wel... Een QR-code.
0: Oh.
1: En dit ken jij zeker?
0: Ja, Leven is mijn land.
1: Ja. Heb je nog ooit iets documentair over gemaakt?
0: Klopt. Ja. Ja. Het jaar van de mijnen.
1: En dat is natuurlijk carbon.
0: Juist.
1: Toch nog steeds actueel, denk ik, hè?
0: Ja, helemaal. Ja, als je nu kijkt naar het... het mooie van dit lied is eigenlijk... Het is eigenlijk een ode aan Limburg.
1: Ja.
0: Hoe het er ook uitziet... Mooi of niet mooi, het is gewoon een prachtige provincie. Daar komt het op neer in Limburg.
1: Het zou zomaar een soort van tweede volkslied kunnen zijn. Wat
0: zeker
1: jou betreft
0: weten.
1: Al.
0: Zeker weten. Ja,
1: okay. Dan gaan we naar Fransje Broekhuizen. Want die was er natuurlijk ook vroeg bij vandaag.
0: Ja.
1: En ik zie dat hij wel weet wat voor dag het is vandaag. Namelijk de dag van de alfabetisering.
0: Aha.
1: En er staat dan even niet op het plaatje. Maar hij weet wel dat het zo is. En hij zegt er ook bij, doordraai dinsdag op deze internationale dag van de alfabetisering. Gelukkig mag het rad beslissingen nemen vandaag, dus Maarten en Paul niet. Dat is het einde, want daar zijn geen woorden voor, zegt hij. Nou, daar wachten we dan eventjes op, want hij wacht ook altijd keurig op het rad. En dat rad heeft hij ook op dat plaatje gezet. Gele achtergrond met een rad waar alle letters van het alfabet op staan. Natuurlijk op deze alfabetiseringsdag. Hè?
0: Mooi, mooi, ook mooi gevonden.
1: Nummers 1 tot en met 30. En doordraai dinsdag staat erop. En natuurlijk komt hij dan ook niet met een plaatje, want hij weet het thema nog niet.
0: Nee, die gaan we,
1: dat bepaalt het rad.
0: Dan gaan we even uitzoeken zo.
1: Zo is het. Nou ja, uitzoeken. Het rad bepaalt.
0: Het rad bepaalt.
1: Ja. Dus wat dat betreft zeg ik... Paul, omdat jij nog steeds de invaller bent, mag jij nog steeds aan het rad draaien?
0: Mag ik weer aan het rad draaien?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Wat een grote eer. Dan gaan we dat nu even doen.
1: Ja, ik tel even af en dan geef maar een zwiepertje aan dat rad. 3, 2, 1, gaat ie! Hoppa! En daar gaat het rad, dames en heren. Het draait lekker in de rondte. Het lijkt wel of er een beetje sjaolie gebruikt is om dat ding te smeren. Maar hij komt toch al vrij snel, vind ik, tot het einde. Dus het is niet echt een sfeer. Hij staat op een leeg vak.
0: Ja, wat doen we daarmee?
1: Ja, dat laten we zo.
0: Ja?
1: Dan is het weer vrije keuze.
0: Jij weer vrije keuze?
1: Wat dat betreft heb jij de hand om de vrije keuze te laten. Want vorige week was het nog Pa en Ma.
0: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Dat is normaal gesproken Pascal en Maarten. Maar in jouw geval was het Paul en Maarten. En nu is het dus een leeg vak. En betekent ook weer vrije keuze. Ze zitten toevallig ook naast elkaar.
0: Ja.
1: Dus ik vind het wel heel bijzonder dat dat gebeurd is. Maar goed, ook vandaag weer dus voor de Gloeiwampies een vrije keuze. Je mag zelf bepalen welk liedje het wordt en in wat voor soort thema je dat plaatst.
0: Laat maar komen via de L1-app.

0: Michael Jackson and They Don't Care About Us. Hoor je hier in de L1 Ochtendshow. Het is dinsdag, doordraai dinsdag, 8 september.
1: Kikker dat wel met je stem?
0: Die kikker in mijn keel die wil nog maar niet weggaan.
1: Ik denk dat die gewoon te vroeg opstaat.
0: De stem staat er vroeg op.
1: Ja, dat is niet gewend, hè? Om zo vroeg te moeten praten.
0: Nou, na anderhalf week gaat dat steeds beter, moet ik zeggen.
1: Oké. De vogelier dan, hè. Het is vandaag doordraai dinsdag en het rad heeft bepaald. Vrije keuze weer is op een leeg vakje terechtgekomen. Betekent dat je zelf mag bepalen wat we aan doen. Ben benieuwd wat er allemaal binnenkomt. En of er iets boven komt drijven dat vogelier kan worden.
0: Er komen al heel veel suggesties binnen. Hartstikke leuk.
1: Ja, we beginnen bij Maurice van der Vin. Die is altijd heel bijzonder. Maar het valt nu wel mee, hoor. Clearance, Clearwater Revival en Midnight Special uit 1970. Is wel een lekker klassiekertje.
0: Absoluut.
1: Zou zomaar ook morgen kunnen op Classic Woensdag natuurlijk. Monique de Marketense dan, die zegt ook weer Alan Jackson, Living on Love. Komt ze ook wel vaker mee, hè. Dankjewel, Monique. En Roland de Buxemeester, de mannetje, die zegt goedemorgen, Maarten en Paul. Ik ga voor Kiergooi Tropicaal met Hey Enne.
0: Nog Enne.
1: En andere Roland die zegt, doe mij maar Loreen met Tattoo. En de eerste die wat ingesproken heeft, dat is Frankie Schultheis, onze automatische deurmonteur. Goedemorgen, Frankie. Drukke dag vandaag.
2: Goedemorgen, Maarten en Paul. Goedemorgen, gloeiwappies. Met de Frank Schultheis en Broensen. Ja. De automatische deurmonteur op de doordraai dinsdag. Ja, mannen, het weer is wel gans anders, hè. Nou. Gisteren wordt lekker en best benauwd. En nu is het flink regenachtig. Maar goed, dat is denk ik ook de tijd van het jaar. Zomer zal weer voorbij zijn. Mannen, de klusjes voor vandaag. Ja. Ik begin in Eindhoven, Helmond, Weert, Klummen, Kerkroor. En dan zal er dag wel weer om zijn voor vandaag.
1: Nou, dat zou je zeggen.
2: Mannen, mijn inleg voor vandaag. Vrije keus, dan gewoon ik voor Matchbox met Buzz Buzz en Diddelen.
0: Oeh, ja, dat is
2: mannen,
0: lekker.
2: Ik wens je een fijne dag. Ik schon uitzending en besmorgen. Radio.
0: Yo.
1: Ja, leuk plaatje.
0: Jaren 80, absoluut.
1: Ja, ja, zeker. Mm-hmm. En over de jaren 80 gesproken, volgende week is het hier de week van de jaren 80 bij L1.
0: Daar kijk ik naar uit, echt.
1: Ja, waarom?
0: Ja, dat toch een tijd is dat ik zelf middelbare school.
1: Ja.
0: Heel veel leuke herinneringen.
1: Oké.
0: En goede muziek in die tijd. Staat mij nog bij.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. En we hebben ook wat leuks, hoor. Want je kunt je foto's laten vertachtigen, zoals het zo mooi heet. We hebben op L1, de website, hebben we dat staan. En daar kun je even kijken. En dan kun je je eigen foto kun je dan laten maken alsof je in de jaren 80 bent. Dat is met ons gebeurd. Tenminste, ik heb daar een foto gisteren van gezien. En toen dacht ik van, oké. Ben ik dat echt? Ik vond dat ik behoorlijk op Guido Dieteren leek.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Heb je hem paraat? Kun je hem even laten zien?
1: Ik heb hem nog niet paraat, maar ik zal straks eens even kijken of ik hem kan zien. En volgende week geven we ook in die week van de jaren 80 weg een analoge draaitafel, oftewel een platenspeler waar je vinylplaatjes op kunt draaien. En daar geven we ook wat Limburgse LP's bij. Van Beppy Kraft, de Nachtgrove en de Sintaler onder andere.
0: En dat zijn nieuwe persingen, niet?
1: Dat zijn nieuwe persingen.
0: Geen tweedehandsplaatjes of zo?
1: Nee.
0: Wow.
1: Helemaal nieuw. Alles wordt nieuw gemaakt tegenwoordig op vinyl. Ja. Want vinyl is nog steeds heel hip. Dus jij had het over de jaren 80. Ik denk, nou, maak er meteen even een bruggetje van. Mark van Dijk, die zegt, goeiemorgen Maarten en Paul. Op deze vrije DDD ga ik voor de elektronica's met de vogeltjesdans. En tot slot van dit rijtje gaan we even naar Stefan van Dingen. Goedemorgen, man.
0: Nou, ik ben Stefan even helemaal kwijt. Waar zit hij nou?
1: Bij Mark, hè.
0: Even kijken. Maar hier hebben we Stefan. Stefan, kom erin, jongen.
3: Goedemorgen, Maarten en Paul.
1: Goedemorgen, man.
3: Op deze Nate Dinsdag.
1: Nou, dat kun je zeggen.
3: Oftewel de Doordraai Dinsdag.
1: Yes.
3: Ja, de vuurgloeier voor vandaag. Vrije keuze. Maar wie toepasselijk is te maken, vult maar één ding bij mij te binnen. Natuurlijk, Gerard Cox met Het is weer voorbij. Die mooie zomer.
1: Ja.
3: Want voorbij is hij wel nog gisteren, als ik vandaag Samuel Water eraan kom.
1: Nou.
3: Dus ik zou zeggen, heren, haai het ruik vandaag.
1: Nou, probeer het.
3: Een hele fijne dag Tutmurgen en Radio.
1: Radio!
0: Zo zeg. Ja, we kunnen hem natuurlijk een extra plekje geven in dit programma, Gerard Cox. Het is ook afgelopen met die zomer. Het is helemaal voorbij.
1: Nou, dat vind ik heel pessimistisch gezien. Want je weet helemaal niet of het nog terugkomt. Want je hebt een prachtige Indian Summers in september nog.
0: Nee, maar luister even. Gewoon als je helemaal kijkt naar de meteorologische kalender, dan is het gewoon afgelopen. We zitten nu in september.
1: Officieel.
0: Komen er misschien wel mooie dagen.
1: Ja, officieel is de meteorologische herfst natuurlijk begonnen op 1 september.
0: Ja.
1: Wij weten als leek, zeggen wij altijd, 21 september begint de herfst. Want wij willen het gewoon nog een beetje uitstellen.
0: Groot gelijk.
4: Het is Doordraai Dinsdag.

0: Een echt Limburgs duet als dit van Stephanie Struijk samen met Bart Vonke. Meer van mezelf. De luisters naar de LN Ochtendshow. Deze doordrangheid dinsdag. Mag Geer bepalen welk pleetje voor kon gebruiken om eens lekker door te starten? In één keer zei hij, bekijken maar meneer Verstegen met je muziek. Nou, daar hebben we een alternatief voor, toch?
1: Ik hoop het. Wij gaan gewoon verder met de volgroeien natuurlijk. Als jij ondertussen even naar de muziekjes op zoek gaat. Johan Gerritsen, oftewel de Joker van Postert. Ja, die is er ook weer bij natuurlijk. En ja, ik ben benieuwd wat hij allemaal gedaan heeft. Want hij is nog steeds volgens mij bezig met de voorbereidingen van het bloemencorso in Valkenswaard. Maar of daar door de week wat mee gebeurt, ja, dat is de vraag natuurlijk. Jokertje, goedemorgen.
2: Goedemorgen mannen, goedemorgen volgens. Ik ben hier ook al op Posters.
1: Hey jong.
2: En vandaag ben ik weer eens een keer op weg naar onze vrienden in België en Hoboken.
1: Ja.
2: En dan gaan we daar eens los en dan zien we van allemaal weer. Voor de vurgroeier vandaag, heb deze doordraaid in zich, is het een vrije keuze geworden. Dan kan ik voor een pleintje willen gaan, want ik heb pas geleden nog en ik heb het nu gehoord. Ik denk, dat is wat ik heb. De Dizzyman Band met opera.
1: Ja.
2: Ik ben wel lang niet meer op de operatie
1: geweest. Nee, dat is waar.
2: Nou, voor de rest, heerlijk met werken.
1: Werken
2: ze voor de
1: chauffeurs
2: van Slinktes
1: en Radio. Radio, Jokertje. Goedemorgen, man. En dan René Oud-Brunsum, oftewel René Tummers. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen.
1: René.
3: Maarten en Paul, René Oud-Brunsum. Vandaag gingen we weg naar kantoor.
1: Ja.
3: De enigste dag, deze week. Lekker van toe goed werken.
1: Ja, dat is fijn.
3: Vandaag, doordraait in zich, alweer een vrije keus.
1: Ja.
3: Ja, dat kan maar één plaats zijn, hè. Van Kirchgrau, Tropicaal, hey Anne.
1: Oh, dat is tweede streep.
3: Zeg je op de zaag ook weer, zeggen die jongens. Hey Anne. En dan kieken ze me aan van, hey typ, wat moest toe? Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis deze week een keer. Joeroe. Radio.
1: We
0: kregen een schoenen binnen van Fred. We hadden het daar straks over Caboon.
1: Ja.
0: Levensmiland. Heer zegt, misschien is Daagzig wel een goed idee om te draaien.
1: Ja, Ken.
0: Vind ik ook.
1: Ja, zeker.
0: Vind ik ook een hele goeie.
1: Ja. Toch? Ja, en Frans die zegt, goedemorgen allemaal. Vrije keuze, dan doe ik hetzelfde als vorige week. Bandmate met het nummer Ready to Rock.
0: Oké. En Harald, kunt wel binnen.
1: Goddag Harald.
4: Goedemorgen Maarten en Paul.
1: Hoi.
4: Voor deze doordraai dinsdag ga ik voor, wat zullen we eens doen, de Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Lekker hoor.
4: Wens ik u allemaal een goddige dinsdag en radio.
1: Radio, Harold, en dankjewel man. En Fransje Broekhuizen komt nog eventjes terug. Hij had het natuurlijk over de dag van de alfabetisering. En dan komt hij op zo'n dag met André Hazes en zeg maar niets meer. Ja, dat vind ik toch heel bijzonder.
0: Daar hebben we geen woorden voor.
1: Het is wel een lekker nummer natuurlijk om morgens even mee lekker mee te bleren.
0: Zeker weten.
1: En de barregaander, Michel Bakker, die is er ook weer bij. Hoi Michel.
5: Goedemorgen. Maarten, Paul, vrienden van de nummer 1 ochtendshow der Nederlanden hier. De barregaander met de volloeien. Ik ga het toch weer proberen met de Kerkrooi Tropical. Met Hey Anne. Daarmee hebben we ook volloeien in Dordrecht Tuesday. Goed, de barregaander gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. En voor de collega-chauffeurs onder ons, hou er rekening mee, de A28, de hoogte van Nijkerk, is compleet nog afgesloten, nog de komende 2 dagen. Hou er rekening mee. Goed, dit was de barregaande voor L1 Radio. Radio.
0: Zo zeg.
1: Ja, het is eventjes extra verkeersinformatie, want daar komen wij natuurlijk normaal gesproken nooit. Maar alle vrachtwagenchauffeurs natuurlijk, die kant op gaan wel. Dat is een goede tip. Ik zag het gisteren ook op tv. En Stefan Penders tot slot, die komt ook nog eventjes binnen. Die zegt goedemorgen Maarten en Paul voor de volgende. Dat ik graag Dwayne met Limburgs is mijn blood.
0: Zetten we erbij.

0: Deze zal toch ongetwijfeld langskomen. Volgende week in de week van de jaren 80, Level 42. Groot waren ze toen. Hot Water, hoorde je. De L1 Ochtendshow. Waar de appjes binnenstromen met goede suggesties voor de voorgloeier. En de keuze is reuze, want de keuze is vrij.
1: Ja, inderdaad. En vrije keuze betekent dat we bijna alle kanten op gaan. Maar er is er wel eentje die al met kop en schouders boven uitsteekt. En dat is toch Kierig Tropicaal op dit moment.
0: Ja,
1: hè? Ja,
0: okay.
1: Hey Enne. Het nieuwe nummertje waar ze vorige week mee kwamen. Blijkbaar heel populair nu al. Maar goed, we zien waar het naartoe gaat. We zijn gebleven bij onze taxichauffeur Henk Leenders. Hey Henk, goedemorgen man.
2: Hier Henk, nog een keer hier.
1: Ja.
2: Ik was al te vroeg, want ik had niet eventjes afgewacht tot het rad bepaalde welk thema en muziek dat het vandaag werd. Maar het is toch goed gekomen voor je keuze. Dus ik ga toch voor de Thielman Brothers. My Little Bird.
1: Oké.
2: Okay. Radio, hè?
0: Radio.
1: Dat is een nummer waarvan ik zeker weet dat hij nog niet op de Spotify 2026 voorgloeilijst staat. Dus die kunnen we rustig ook vandaag meenemen in het lijstje. Dan heb ik hier Ruudje Oet Klummen vandaag op deze Doordraai Dinsdag. Is het weer vrije keus, zegt hij. Dan kon ik voor The Dire Straits met The Sultans of Swing. Ja, en daarvan moet ik toch altijd even checken of die erop staat. Want The Dire Straits is altijd wel veel gevraagd, hoor, hier in de voorgloeier. En dan kunnen we, gaan we naar Erwin van Ewijk. Want ja, die komt ook altijd met hele mooie dingetjes. Erwin, goedemorgen jongen.
3: Goedemorgen Maarten en Paul.
0: Hey. Hallo.
3: En alle geurgloeiers, R&A. Ja, vrije keuze op dinsdag. Dan gewoon ik voor Frank Ferrari met Sweet Love.
1: Oh, dat goed.
3: Iedereen de fijne dinsdag. Werk ze allemaal.
0: Dat is ook een oudje, hè?
1: Dat is ook een lekker oudje, ja, heerlijk. Zeker. En ik heb nog eventjes naar de Dire Straits gekeken. Ook die staan nog niet in de lijst.
0: Oké. Okay. André Simons zie ik hier binnenkomen. Goedemorgen, André.
4: Ik heb u nog te vertellen dat die wielkes van dat ding van Duitse panzers en kanonnen gebruikt zien. Ja, dat is ook nog een beetje spannend, hoor.
1: Ja, maar hij heeft even wat anders. Want daarboven staat nog wat hij vanmorgen al eerder heeft ingesproken, Paul. Dus dat gaat over iets op de kermis. Dus dat zou ik eerst even laten horen.
0: Goed idee.
5: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
1: Ja, goedemorgen.
5: Ja, ik zei vorige week dat bandje, cassettebandje, natuurlijk weer terug van Johan.
1: Ja, maar,
5: Nee, ik ben gisteravond, het was prachtig weer, op in een ouderwetse Henkel gestapt. Ik doe gewoon nog eens een mooi rondje rijden en ik gooi naar Duitsland bij ons op de grens, Weetse. En daar was het kermis.
1: Ja.
5: En daar staat een rupsbaan, jawel. Een oude rupsbaan van 100 jaar oud.
1: Oh, dat is mooi.
5: Jaar.
1: Ja.
5: Een prachtig ding is dat. En dat moest toch wel even denken aan allemaal die liedjes en zo.
1: Absoluut.
5: Dus ik doe je nou eigenlijk Maywood met Late at Night. Ja, dat lijkt me wel een mooie
1: vandaag. Dat is ook op de cassettebandje.
5: Mijn thema dan, ja. Jullie hebben misschien wat anders dan allemaal. Hey,
1: Nee, dat kennen allemaal.
0: Late at Night, zeker.
1: Ja, Late at Night van die twee dames. Ja, hij zei dus van die wieletjes. Ja, hij heeft ook een filmpje meegestuurd ervan. Maar dat filmpje dat is nog niet bij mij binnengekomen. Dat wil ik heel graag laten zien. Want daar zie je inderdaad die oude rupsbaan. En ik moet je eerlijk zeggen, Paul. Ik ga waarschijnlijk in oktober toch even naar een oktoberfeest in Duitsland. Net over de grens.
0: Ja.
1: En daar staat ook altijd zo'n kermis met zo'n hele oude rupsbaan. En daar sta ik ook altijd van te kijken hoe dat allemaal nog werkt. En hoe het draait en alles. Dus...
0: Maar het is pure nostalgie, hè?
1: Zeker, dat is echt leuk.
0: Dat waren de attracties waar wij in klommen, toch?
1: Absoluut. Absoluut. En nu is er natuurlijk veel meer op zo'n kermis.
0: Oh ja.
1: Nou, ik weet niet of je wel eens op een Duitse kermis geweest bent. Maar dat is toch echt veel meer dan dat wij gewend zijn hier in Nederland. Hoor.
0: Dan word je flink door elkaar geslingerd.
1: Hè? Trouwens, over kermis gesproken. Kermis in Weert begint er ook weer aan te komen natuurlijk. Hè? De grootste kermis van Limburg.
0: Kijk aan.
1: En het is nu kermis in Opperruiver.
0: Ja, dat weet ik.
1: Niet vergeten. Daar is Pascal in volle glorie nu aanwezig. En ondertussen heb ik dus dat filmpje binnengekregen van André. Kijk, daar is hij, die 100-jarige rups. Het ziet er inderdaad echt lekker ouderwets uit, hè. En ik denk van, als je daar een keertje in wil gaan zitten, dan moet je dat zeker doen. Binnenkort, overigens, heb ik begrepen, gaat Pascal een keer aan de knoppen zitten van zo'n rups.
6: Oh.
1: Want die is helemaal kermisfan. En dan heb ik afgesproken dat ik de poes heen en weer mag slingeren, zodat je die eventjes
6: komt. Wauw,
1: dus
6: wat
1: dat
6: leuk.
1: Wordt een hele toestand.
6: Ach,
1: wanneer dat gaat gebeuren, laten we nog eventjes in het midden. Maar ja, het kermisseizoen is nog wel even bezig.
6: Goed. We zijn aan het luisteren naar de Ellen Ochtendshow. Jij mag uitkiezen welke plaatjes er voorbij komen. Althans, we gaan voor eentje ervan. Geef je suggesties door via de L1-app. Gaan wij kijken naar het totaalplaatje. En wie weet... Wie weet draaien we hem. Het zou toch hartstikke mooi zijn. Dit is uit Den Haag, Somjeu.
7: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: Oh, wat een mooie plaat was dit weer van Neo. Miss Independent was dat bij L1 Radio.
1: Jazeker.
0: Ja, zo is dat.
1: Absoluut. Het is Doordraai Dinsdag en het gaat even bepaald dat we weer vrije keuze hebben vandaag. Wat dat betreft heeft Paul een gelukkige hand. Want het is de tweede week op rij. Vorige week stond hij nog op Pa en Ma, Pascal en Maarten. En voor die dag was het Paul en Maarten. En vandaag staat hij gewoon op een leeg vakje. Dus ik zeg er wel bij, die lege vakjes die worden op het moment dat Pascal en ik weer samen zijn, worden die weer gevuld met een nieuw thema natuurlijk. Ah. Maar nu is het vrije keuze. En Remco Levels, die is er ook weer bij. Ik ben benieuwd waar hij mee komt.
2: Goedemorgen, Maarten en Paul. Je bent de taxichauffeur. Ja. Doordraaien dinsdag. Ja. Het rad heeft bepaald. Vrije keuze.
1: Absoluut.
2: Nou, dan wil ik je gewoon voor chair met het nummer If I Can Turn Back Time. Ik wens je een fijne uitzending in de studio en tot morgen.
0: Goeie keuze. Hoi, hoi. Hoi.

0: Hallo.
1: Christian de Hovenier. Ja, jongen, de zomer is toch wel een beetje voorbij. Het is een natte dag, hè? En ik ben benieuwd hoe hij dan zo'n dag beleeft als hovenier. Goedemorgen, Christian.
2: Een hele goedemorgen, Maarten en Paul. Ja. Vandaag, vrije keuze.
1: Ja.
2: Dan ga ik voor Supertramp met Overture. Dan wens ik een hele fijne uitzending. Een schöne dag. En dan zeggen we...
0: Goedemorgen, Maarten en Paul, Zeep, Petra, Stroom, Sash en La Primavera.
1: Dat vind ik toch wel een mooie keuze, want eigenlijk begint de herfst natuurlijk zo'n beetje. We hebben het net over gehad. En Primavera betekent dan weer lente, dus ze vind ik wel vrij positief.
0: Ze loopt op de feiten vooruit, ja, maar het maakt niet uit.
1: Gewoon een positieve instelling. En Ruudje Bouten, de man van de bakfiets, die zegt... Goedemorgen, Paul en Maarten, vrije keuze vandaag... Dan ga ik voor Toto met Africa. Dat is zo'n nummer wat natuurlijk heel vaak wordt aangevraagd... maar nog niet op de volgende 2026-lijst staat.
0: Goed zo. Als laatste dan zou ik even nog gaan naar Roel. Goedemorgen, Roel.
3: Goedemorgen, Louis Wappies. Hey, hier met Roel de buschauffeur.
1: Ja, goedemorgen.
3: Lekker op die begonnen.
1: Ja.
3: Ik hoor vandaag de vrije keuze. Ja. Dus dan gooi ik voor vader Abraham met het kleine café aan de haven.
1: Ja.
3: Goede dag allemaal, radio.
1: Radio.
0: Nou, genoeg suggesties. Zullen we straks eens even de stand van zaken even op een rijtje zetten?
1: Ja, doen we.
0: Kijken we hoe het ervoor staat met de voorgloeier van vandaag. L1 in de ochtend. Met de voorgloeier. We laten jullie bepalen welke plaat we straks rond een uur of... laten we zeggen, 19:30 gaan draaien. Deze zou er ook misschien wel bij kunnen. Want de keuze is reuze en de keuze is vrij. Dus waarom gaan we niet naar Zweden? Waarom gaan we niet nog een keer terug naar de jaren 80? Doen we volgende week trouwens ook bij L1 op de radio. En misschien is dit wel een hele goede suggestie daarvoor. ABBA, uiteraard. Gimme, gimme, gimme.

0: Doe maar ABBA. Altijd goed, zeggen ze dan in de discotheken. Je hoorde het prachtige Gimme, Gimme, Gimme. En wij zijn bezig met het uitkiezen van de voorgloeier. En de keuze is reuze, de keuze is helemaal vrij vandaag, Maarten.
1: Ja, ik heb er al een aantal op staan natuurlijk. Hè. Toto, Africa, ik had Sash met La Primavera.
0: Ja.
1: André Hazes met Zeg maar niets meer op deze dag van de alfabetisering. Carbon is natuurlijk voorbij gekomen.
0: Zien we al een bepaalde tendens?
1: Ja, we zien wel een bepaalde tendens. Het gaat toch een beetje richting de Limburgse muziek.
0: Aha.
1: En dan zie ik het toch met kop en schouders op dit moment Kiergooi Tropicaal bovenuit steken.
0: Oké.
1: Okay. Dus we wachten.
0: Maar kan nog veranderen, hè?
1: Inderdaad, hoor. En eerst zijn we natuurlijk nog steeds bezig met wie, wat, waar. Ja. Wat dat betreft vrije keuze vandaag. Omdat het rad op een leeg vakje is aangekomen. Johan Gerritsen, die hadden we al eerder in uitzending. Oftewel Jokertje van Posten, richting België is hij ondertussen. Maar ook bezig natuurlijk met de voorbereidingen van de bloemencorso in Valkenswaard. En ik vroeg me toch af, Johan, hoe staat het daarmee? Volgens mij heeft hij het daar nog eventjes over.
2: Ja, de bloemencorso, die zijn natuurlijk door de weg zijn ze flink aan het bouwen en aan het doen. En ja, ik ben ook alleen maar onderdeel van de federatie en die hebben een aantal oefendagen. Dat is een paar keer moeilijk geweest. Komend weekend hebben we nog een ochtend dat we er nog even mee bezig zijn.
1: Okay.
2: Dat we gewoon langzaam zo richting de bloemencorso werken. Zo. Maar dat belangrijkste werk, dat ga je natuurlijk wel doen. Dat zijn de bouwers en die hebben veel te doen.
0: Wel, dat dacht ik al. Werken.
1: Ja. Ja, nou oké, okay, dan weten we dat ook weer natuurlijk. Hij heeft er toch wel een beetje druk mee. Laten we daarop houden. Richard Rademakers dan, die zegt... Ik zou graag horen Hadig van de jonge Zillertaler.
0: Oh,
1: Patrick Maas die zegt... De slag om de Koppelberg van de Janssen Baggerband. En dan hebben we hier ook weer Jos Rook. En dan zeggen we altijd, s'morgens vroeg... Gin dobre, Jos!
3: Gin dobre, Maarten en Paul. Goedemorgen, gloeiwapjes op deze... Door drie dinsdag.
1: Ja.
3: Ja, Rad had bepaald. Eigen keuze.
1: Ja, ja.
3: En dat gewoon volgt eigenlijk doen. En, maar eerst, ja, gisteren hebben we weer repetitie gehad van het orkest. En dan zijn we ook met een aantal koorleden die ik er mondig bij. Om dan ook al een beetje te wennen aan elkaar.
1: Ja,
3: en dat gaat heel goed. En ja, zoals gezegd, eigen keuze. Ik hou gedag aan TNT.
1: Oh.
3: Met Blondie Netschka. Of
1: ja, ja.
3: TNT. Met Blondine. Zoals ik, maak er een hele schone dag van. En op Wiedersnitzel, een radio.
0: Radio. Nou, we hebben enorm veel mooie bijdragen gekregen. Dank daarvoor. Dit is ook wel een hele mooie suggestie trouwens. Hè? Hij brengt ons altijd wel weer naar een hele mooie repertoire. Dank daarvoor, mijn beste Jos Rook. De LA Ochtendshow. We gaan plaatsmaken voor de hoofdpunten uit de Limburgse nieuws. En natuurlijk het NOS nieuws. Komt er zo aan... Nog even genieten van Shepherd met Coming Home.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De luchtkwaliteit in Limburg is op veel plekken matig en verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. Twee mannen zijn afgelopen nacht aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. En in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren zijn zo'n 150 dode vissen gevonden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Gea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Gea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
5: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
6: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
5: You should be dancing and staying alive.
6: Tickets via doolhof.nl.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
8: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen. Met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
10: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
12: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
13: Liefde voor Limburg.
14: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
15: Dit is L1.
16: Het is Vorderaar Dinsdag.

0: Ja, dat is lekker wakker weer. Mark Ronson met Bruno Mars samen Uptown Funk. Goedemorgen. We luisteren naar de LN Ochtendshow. En weer zien bezig met het heel leuks. Mevrouw van Ederen, laat maar weten wat de veurgleur van vandaag moet worden. De keuze is reuze, want de keuze is gans vrij. We kregen onder andere een appje binnen van Marlie Zijlstra. Die zegt, hallo Maarten, hallo Paul, goeiemorgen, gloeiwappies. Vandaag is het vrije keuze. Darm voor mij, Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Ik wens u een schoene muzikale dag. Het meidje uit het Gelijnse Heuvelland. Leuk, hè?
1: Ja, en dan hebben we hier Karel de Bloemenman. Lang niks van gehoord. Karel, goeiemorgen. Zeg het maar, jongen. Hebben we Karel?
2: Goedemorgen, ja, mannen. Hey, Karel de Bloemenman. Ja. Op weg naar de veiling.
1: Mooi.
2: Ik gewoon voor Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Kijk.
2: Radio.
1: Nou, die gaat met jou mee, hoor, die Karel de Bloemenman.
0: Ja, daar kan weer een streepje bij.
1: Ja, goed, hij gaat natuurlijk voor de herfstbloemen, denk ik, neem ik aan op dit moment. De chrysanthen bijvoorbeeld, hè, die zie je dan
0: ook. Ja, die zijn heel mooi te zien.
1: Ja, zo is het. En dan Joet Heetsen, die is weer op een fiets richting Rumming. En zegt nog steeds in een korte box. Ja, met de temperaturen, dan ken dat nog wel. Maar met de regen, ja, ik ben er niet zo voor. Seder zegt hij met Traffic Jam.
0: Oeh, dat is ook een mooie.
1: Ja, zeker. Dan Dennis Thomassen. Hey Dennis, goedemorgen.
3: Hoi Maarten, Paul en de luisteraars. Mijn bijdrage wordt CCR met Have You Ever Seen The Rain.
1: Ja, vanochtend al.
3: Fijne uitzending verder. En radio, hè?
1: Ja. Poolse Frank zal ook nog Gin Dobreman. Op deze regenachtige dinsdag ga ik voor Baciari met Jakje Bafjong Luce Kiedi Pada Secht. Oftewel, hoe amuseren mensen zich als het regent?
0: Hey,
1: ja, dat is de vertaling uit het Pools. En ik hoop dat ik het nog een beetje redelijk heb uitgesproken, hoor. Peter Meijer, over weer gesproken, is een weerwaarnemer. En die komt zometeen na 19:30 natuurlijk weer met een prachtige weerwaarneming. Hij zegt altijd zelf waar die is. Voor ons ook altijd een verrassing. Maar hij heeft ook nog een voorgoeier. Hij gaat namelijk voor Emma Heesters. En waar ga je heen? Emma Heesters hebben we niet zo vaak gehoord in de voorgoeier.
0: Nee.
1: En dan Annemieke. Hi Annemiek.
4: Goedemorgen, pa en ma, op deze doordrijdinsdag.
1: Yeah.
4: Nou heb ik dus een keertje gekeken wie hier aan het rad gedraaid wordt.
1: Ja.
4: Leed jullie het niet zijn? Er is alleen maar een rad van een mens wat in had gestuurd. Maar nee, die Paul aan het rad draaide. Dus vond ik wel even jammer.
1: Ja,
4: dus
1: het
4: even dat ik het gezegd heb bewezen. Nou, het is dus op de vrije keuze aangekomen.
1: Ja.
4: Dus dan gewoon ik weer voor moi, Lolita. Ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. Ben voorzichtig op beweeg, want misschien kan het wel gladste met de regen. En radio aan.
1: Radio, Annemieke. Nou, hij heeft toch echt gedraaid, Paul.
0: Ja, zeker. Chef 1 heeft ook nog even een appje gestuurd. Hebben we ook nog chef 2?
1: Nee, chef 1, dat is onze chef.
0: Chef D is van het Oostenrijk aan het appen. Het weer is, dat moet ik zeggen, beter dan bij ons. Ik ga zo in de Polonaise de Brenner-Euver richting de zon in Italië. Oh, deed dat goed.
1: Lekker hoor.
0: Dat mij voor de vuurgloeier vandaag, Armer Enne van Kerkra Tropicaal.
1: Ja, ja. Deze is al echt nog in zomerse sfeer, onze chef. En dan de enige echte taxichauffeur, Rob van der Hoven.
0: Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur. Ja, ik ben weer helemaal klaar voor de start naar de vakantie.
1: Ja.
5: Ik begin 10:40 in Sittard voor naar Leidschendam.
1: Ja.
5: En dan ga ik van Ettenleur naar Bemelen. Dat is een Valisch combinatie.
1: Ja,
5: wat betreft de vogeluur, dan ga ik van Frits Rademacher. Doe bis mijn meidje.
1: Och.
5: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending.
1: Ja.
5: En tot morgen. Radio.
1: Man. En reizen weer. Hè. En dan zeg ik...
5: Oh ja, morgen is een algemene vervoersstaking in het openbaar vervoer.
1: Ja.
5: Maar je kunt natuurlijk altijd een taxi pakken of een taxi delen als je bij het station zit. Groetjes.
1: Ja, zou ik ook zeggen als het weer was, hoor.
0: Dankjewel.
1: Ja. Dan zeg ik, hey, Fossie.
0: Moet je even... Oh ja, nu zie ik hem. Fossie, daar komt hij.
6: Hey, goedemorgen Maarten en collega. Goedemorgen, gloeiwappies. Dan zien we weer. Nou, wat een dag dan. Een beetje regen, maar het is wel lekker om dan een stukje te kennen. Gewoon rieën. Goed, dat rieën, dat deed Kimi Antonelli zaterdag of zondag natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
6: Nee, hij natuurlijk de race gewonnen. Toen wordt natuurlijk weer mijn favoriete lied gedraaid door, waar dat het ganse publiek op los ging. Dat is natuurlijk Sara Parquetiamo.
1: Ja, zeker.
6: Van Richie Poverty.
1: Ja.
6: Goed, dat is mijn bijdrage voor vandaag. Fijne uitzending nog aan Radio.
1: Radio.
0: Kom morgen heb je binnen van Emiel. Goedemorgen, Maarten en Paul. Ik gewoon voor ABBA met Fernando. Dat vind ik een geweldig nummer. Groetjes en een fijne dag. Zit Emiel.
1: En tot slot gaan we nog even naar Roger. Roger Kessels, goedemorgen.
7: Goedemorgen Paul, goedemorgen Maarten, goedemorgen Gloeiwappies van Limburg. Ja, gisteren was het nog zo'n hartstikke schoon weer. Dus het was het barbecue bloed, was we gaan te borrelen in de
1: lekker. Goed gedaan.
7: Ik heb de speren tussen de voedsel en de rup gezet om die vandaag nog te gaan brooien.
1: Kijk.
7: Ja, goed. Ik heb gelukkig een heel veel kappers gegooid dat vanochtend en even kunnen gaan doen. Waren de lintsperen waar die liggen. Dus ik heb nog een trek die u besteld. Die komen vanochtend ook aan, ongeveer 15 kilo.
1: Ja.
7: Dus dan kunnen we ook weer even verhoed. Ja, wat de verroeier. Ik wil de long train running voorbij komen. Dat doet ik weer vandaag bij aan.
1: Oh, dat is
7: goedjes, radio aan.
1: Hey, radio, Roger. Oh, die zitten we er graag bij natuurlijk, long train running.
0: Nou, we hebben fantastische suggesties gekregen, hoor. Daar zijn we hartstikke blij mee. En die kind ze nog liever schikken naar de LN-app. Dus een pleetjeboef aan Stichings. Nou, dat motto van vandaag, deze dinsdag, de 8 september, motto van de dag met beginnen. Wordt het een schoenendag? Wordt het een bijzondere dag? Wordt het een feestelijke dag? Wat zullen we van de wel smaken? LN

0: Craig David bij L1 in de ochtendshow met Walking Away. En wij gaan weer eens kijken naar alle appjes die zijn binnengekomen. En het zijn er nogal wat, hè, Maarten.
1: Zo, Michael Holtzman, die is er ook weer bij natuurlijk. En die is altijd super positief. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jungs. Am Duschtri Dienstag. Heute mal wieder schön vorgeklüht. Ja. Und mit dem Winter im Anzug dachte ich dann auch gleich an Beppi Kraft und einen Berg runter rutschen.
1: Ja, ja.
2: Jungs, euch zwei natürlich. Störungsfreie Sendezeit.
1: Danke, danke.
2: Und bis morgen. Radio.
1: Ja, die zetten we er lekker bij, de bergroenterroetje van onze eigen Beppie natuurlijk. Hè. En dan Leo van Velsen, die zegt vanuit Brabant wil ik de Ronde van Steensel van J.W. Roy. En Fiele Gijslaars, die zegt goedemorgen Maarten en Paul. Zoals Paul zei, de keuze is reuze. En dan ga ik voor het reuzenrad van Erwin. En wie Laurens, ja, die gaat toch mee met de automatische deurenmonteur Frankie Schultheis. Bus, bus, dit lid van Matchbox. Roland, die zegt, ik switch van Loreen met Tattoo naar Tropical. Met, hey, Enne. En Sjaak van Neer, die komt toch wel met iets heel bijzonders. Virna met Ravnar Singja. Ik denk dat het iets Hongaars is of zo. Ik weet niet waar het vandaan komt. En Poolse Frank, ja, die had natuurlijk een Pools plaatje. Dat moest ik uitspreken. Hij zegt, je hebt het bijna perfect gedaan.
3: Ah, netjes.
1: Dat was toch een moeilijke tekst deze keer.
3: Dat is toch mooie feedback, hè?
1: Jazeker. En dat is hier Johnny. Goedemorgen, John.
4: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo.
4: Goedemorgen, gloeibapjes. We zijn nog net op de valreep.
1: Ja.
4: Ik wens iedereen weer een fijne dag verder. En voor de doordraai dinsdag vandaag en ik voor Elton John met Nikita.
1: Oh.
4: Groetjes aan Radio.
1: Ja, doe een beetje al denken aan de winter natuurlijk. Als je Nikita daar aan die besneeuwde grens ziet staan in dat filmpje. Maar goed, hij kan nog mee, want hij staat nog niet op de lijst.
3: Als laatste, Wilbert van der Heijden.
1: He, morgen, zeker.
3: Morgen iets van weer of geen weer van Rowenijzen, vechten, vallen en opstoon. Is zijn suggestie.
1: Ja.
3: Vooral gek met, hè, toch?
1: Zeker, die zetten we gewoon weer erbij. We gaan de streepjes tellen en de kraaltjes heen en weer schuiven op het telraam. En kijken waar vandaag de meeste stemmen naartoe zijn gegaan op deze doordraai dinsdag. Waar het rad heeft bepaald dat het vrije keuze was.
5: 1-L-1.

0: the mountain.
1: Ah, mooie plaat van Damien van Elburg uit Landgraaf. Moving on.
2: De volgloeijacht.
1: Ja, we gaan nu toch echt naar de finale. Maarten, je hebt een overzicht. Hoe staat dat ervoor?
3: Ja, het was nog eventjes tellen, optrekken optellen en aftrekken. Maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt, hoor. Ik zag dat er toch eentje behoorlijk bovenuit steekt.
1: Ja.
3: En dat is toch wel weer een Limburgstalig nummer.
1: Niet verkeerd, niet verkeerd.
3: Zeker niet. En het is
1: even adem inhouden, want dan komen ze. Ja.
3: Ik zei het al, het is pas uitgekomen. Keer gooit op een kal en hey Anne.

0: pakje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
13: Het Waterschap Limburg onderzoekt de dood van zo'n 150 vissen in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren. De dieren werden zaterdag gevonden na een melding van een buurtbewoner en zijn inmiddels verwijderd. De oorzaak is nog onbekend. Droogte wordt uitgesloten. De waterafvoer en het zuurstofniveau zijn namelijk normaal. Onderzoek van watermonsters moet nu meer duidelijkheid geven. Metingen van het RIVM laten op verschillende plekken in Limburg een matige luchtkwaliteit zien. Vooral fijnstof, stikstofdioxide en ozon spelen daarbij een rol. Nederweert kampt al jaren met veel fijnstof door de pluimveehouderij. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gemeenten te weinig mogelijkheden en geld om het probleem stevig aan te pakken. De politie heeft afgelopen nacht 2 mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. Agenten controleerden het tweetal vanwege recente inbraken bij kazernes in de regio. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. De bijrijder had geen geldig identiteitsbewijs. Of de mannen daadwerkelijk van plan waren in te breken is niet duidelijk. Een leraar uit Heerlen probeert het begrijpend lezen te verbeteren met verhalen over onderwerpen die jongeren aanspreken. Zo gebruikt hij teksten over true crime, de bende van Venlo en de Tweede Wereldoorlog. Volgens Henneman gingen daardoor de resultaten van zijn leerlingen omhoog. Hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht is ook enthousiast over zijn aanpak.
14: Dat is echt een ontzettend goed idee. Dus wat we zien is dat leerlingen die gemotiveerd zijn, hè, om bepaalde teksten, dat die veel beter die teksten kunnen lezen dan als ze niet gemotiveerd zijn wat erover gaat. Als je een tekst moet lezen over iets wat je totaal niet interesseert, is het veel harder werken dan iets wat je interessant vindt. Wat Tim zo mooi doet, is dat hij daarmee ook kennis aanreikt aan leerlingen. In plaats van toch een soort lege teksten waar heel weinig kennis in zit, of kennis over onderwerpen wat die leerlingen niet interesseert.
13: Vandaag op de Internationale Dag van de Alfabetisering verschijnen nieuwe internationale cijfers over de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen. Het weer in Limburg, het is bewolkt en blijft tot in de middag overwegend droog. Af en toe kan de zon doorbreken, het wordt maximaal 22 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen buien en langere perioden met regen.

0: En Healthy werd gezongen door Annemarie featuring Shania Twain. LN, ochtendshow, daar luisteren ze naar. En dit is een dag deze begonnen met een hoop natigheid aan Maarten.
1: Nou, het is behoorlijk nat inderdaad. Het heeft de afgelopen uren behoorlijk geregend in onze provincie. En dat is een voorbode van meer, want in de loop van de middag dan krijgen we behoorlijk wat regen over ons heen. Dat is gisteren ook allemaal voorspeld. Een hele andere dag dan gisteren, bij wijze van spreken. Hè. En dat zien we ook terug in de weerwaarnemingen. Laten we beginnen in de Grashoek bij André van Maris.
2: Goedemorgen, Maarten en Paul. Op deze dinsdagmorgen morgen benoemt de Grashoek de weerwaarneming. Er is het wind vanmorgen.
1: Ja.
2: Met vlagen. Het is niet de grand stietwinter, maar het zal de loop van de dag wel toe gaan nemen. De kans op buien is vandaag ook redelijk aanwezig. Op het moment is er nog geen zon te bespeuren. De lucht zit dicht met bewolking. Mm-hmm. En dat wies erop dat vandaag toch wel noordenmiddag behoorlijk zou kunnen gaan regenen.
1: Dat denk ik ook.
2: Een beetje een stuurtje van de herfst, kunnen we ook wel noemen vandaag.
1: Dat is een goeie.
2: Het is niet koud en met een graad of 22 zullen we het vandaag wel moeten doen. Ik wens u in de studio een hele fijne dag.
1: Dankjewel, man.
2: En radio.
1: Radio, ja, het ziet er inderdaad niet florisant uit daar in de Grashoek. Maar ja, ik zie toch ook in de hele provincie, hoor, dat er behoorlijk wat bewolking is. Ik zit hier een beetje naar buiten, ik kan zo een beetje naar buiten kijken. Dan zie ik ook dat de stoep hier natuurlijk nog steeds nat is van de regen van de afgelopen uren. En dat het zonnetje ook ontbreekt hier in Maastricht. En in Blerik, bij Peter Meijer, is het al niet anders.
3: Goedemorgen Maarten en Paul en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik. Ja, het is vanochtend bewolkt, niet koud, een graadje of 20. Het heeft wel al iets geregend, maar goed, dat mag nog geen naam hebben. De echte regen komt pas later in de middag. Ja. Dan gaat het even langdurig regenen. Maar ja, goed, de natuur heeft het nog steeds nodig, dus daar zullen we allemaal tevreden mee zijn. De temperatuur wordt vandaag toch nog een 23 graden. Best wel wat wind. Uit zuid-zuidwestelijke richting kracht 3, misschien 4. Dus ja, we moeten er wat moois van maken. En ik zou zeggen, de groetjes. En tot morgen.
1: Morgen Peter, dankjewel hoor. En we zien daar in Blerik natuurlijk de Maas lekker stromen. Beetje rimpelig is het daar, maar voor de rest valt het wel mee, hè? Met de wind in ieder geval op dit moment. Maar wel veel bewolking.
0: Ja, ja, ja. Nog een keertje een oproepje doen voor mensen die hun weerwaarnemingen willen doorsturen. Lijkt me een goed idee, hè?
1: Ja, kan altijd. Als je denkt van nou, wat die twee mannen nou doen, dat kan ik ook. Kan ik misschien nog wel beter. Dan kun je altijd je filmpje met de tekst daarbij naar ons toesturen. En dat doe je gewoon via WhatsApp.
4: Dit is

0: George Michael gelooft het wel. De Alleen Ochtendshow met het mediaoverzicht. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Medewerkers van hem worden van verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van malefiede callcenters in ruil voor bescherming tegen vervolging. Kravchenko ontkent zelf betrokken te zijn en is geen verdachte. Vorige week werden zijn kantoren die van medewerkers doorzocht.
1: De vakbonden houden een grote manifestatie in Den Haag tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Naar verwachting komen duizenden medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk en universiteiten naar de Koekamp. Ook een groep werknemers van ABN AMRO doet mee met het protest, zo is aangekondigd. En morgen een grote staking in het openbaar vervoer.
0: De politie heeft een geluidsfragment naar buiten gebracht waarin een van de verdachten van de hack bij Odido te horen is. Hij deed zich in een telefoongesprek voor als medewerker van het telecombedrijf, als IT'er. De verdachte gaf in dat gesprek aan dat er een probleem opgelost moest worden en dat daarvoor ingelogd moest worden op een intern systeem, legt de politie uit.
1: En Botik van der Zandschulp staat voor de tweede keer in de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de 21-jarige Fransman Arthur Gea in vierde ronde na 5 sets... In de kwartfinale speelt hij tegen Alexander Zverev.
0: Mediaminister Rianne Letschert besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. De oproep om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken klinkt steeds luider sinds een omstreden fragment waarin volgens critici vergoeilijkt wordt gesproken over Adolf Hitler. Berichtgeving met persalarm is in de middag.
1: En dan verder vandaag. FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen de laatste 26 minuten van de competitie. Die wedstrijd die zaterdag gestaakt werd. En de bondgenoten van Oekraïne houden opnieuw een inzamelingsvergadering voor militaire hulp voor het land. En het hoofdtoernooi van de Champions League gaat ook vandaag van start.
0: En dat was het mediaoverzicht.

0: Lex Uiting. Oet Venlo, Gans Vergoon. Duit zijn verhalen in de L1 ochtendshow. Een broodkorstje of een kliekje dat over is gebleven. Ja, iedereen gooit wel eens wat weg. Maar vandaag begint de verspillingsvrije week om daar wat tegen te doen. Want als je de cijfers ziet, gooien we met z'n allen bergen eten weg.
1: Ja, en dat kan natuurlijk behoorlijk wat minder. In Panningen zijn lokale ondernemers namelijk samen de strijd aangegaan tegen die voedselverspilling. Want het is moeilijk inschatten hoeveel klanten er langskomen.
2: Er wordt altijd wel wat weggegooid. Maar ja, ik heb liever net iets te veel dan dat ik te weinig heb.
3: We doen elke dag ons best om de verspilling tegen te gaan.
4: Plannen en proberen zo goed mogelijk inschatten wat ze willen hebben.
5: Ja, de kok is altijd te veel, hè. Dat zien het meestal de groenten en de patatten die ik dan weggooi.
6: En ondernemers zijn geïnspireerd door jou.
7: Goedemorgen. Iedere dag gooien we in Nederland 700.000 broden weg. Iedere dag. En daar zit iets meer dan de helft bij de consumenten thuis. Dat zijn vaak de eerste twee sneetjes links en rechts die we niet opeten. We laten het oud worden in de la. En de andere helft zit bij de productie, bij de logistiek en bij de winkels.
8: Als je dit maakt, hoe lang kent ze dat eten als consument?
6: Het werkt simpel. De ondernemer plaatst halverwege de dag het overgebleven eten op de app Vers voor Vandaag.
8: En die kun je bestellen, betalen, reserveren. En die kom je dus gewoon hier in de winkel. Hè, kom je hier ophalen.
3: Wij zijn er blij mee, want wij kunnen iemand anders er blij mee maken. En anders moeten we het weggooien.
4: Nu kun je het mooi toch nog een tweede kans geven.
0: De bijdrage was van collega Kim Langerslag. En ook deze bijdrage kun je nalezen op onze website l1nieuws.nl.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De luchtkwaliteit in Limburg is op veel plekken matig en verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. 2 mannen zijn afgelopen nacht aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. En in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren zijn zo'n 150 dode vissen gevonden.
8: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
10: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
9: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
11: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
9: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
12: Verkeersinformatie op weg vanuit Venlo richting Eindhoven op de A67... moet je ter hoogte van Asten en knooppunt Leenderijden rekening houden met ruim een kwartier vertraging.
13: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: 12 september, Temple of Classic Rock.
14: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
13: Doors open, 12:30 middags.
14: Get your tickets at dedoolhof.nl.
15: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
17: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
18: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
19: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
20: Dit is L1.
21: De L1 Ochtendshow.

0: Elle en de luisters en audio orders. Shawn Mendes natuurlijk. I can have you. If I can't have you. Beter uitgesproken. We gaan naar het nieuws van vandaag. De zogenaamde PISA-scores, dat is een begrip in het onderwijs. Want aan de hand van die scores wordt de kwaliteit van het onderwijs internationaal vergeleken.
1: Ja, als het gaat om begrijpend lezen, gaat bijvoorbeeld had Nederland bij de laatste meting op Griekenland na de laagste score van Europa. Morgen komen die nieuwe PISA-scores. En als er niks verbetert, dan heeft leraar Tim Henneman in Heerlen misschien wel de oplossing.
2: Ik gaf les op Lea 3 en 4 op VMBO Basis en Kader in Kerkrade. En dit was 3 basis kader. Toen merkte ik eigenlijk van dat de teksten vaak droog waren. Het waren vaak nieuwsartikelen en teksten die niet echt aansloten bij de leerling. Dus ik vroeg ze eigenlijk van, hey, waar willen jullie teksten over maken. Toen vonden zij true crime eigenlijk heel erg interessant. Dus toen hebben we teksten gemaakt over de bende van Venlo bijvoorbeeld. Bolle Jos was toen helemaal in. Dat was toen net in het nieuws. Dus Bolle Jos kwam veel over. En Tachi is ook aan het bod gekomen. Maar ook de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Dus een beetje afhankelijk van de klas. Maar daar is van alles gebeurd. En iedere keer als ik een les voorbereidde, werd ik ook weer een beetje in dat verhaal meegezogen van, oh, wat is daar allemaal aan de hand geweest in Venlo in die tijd. Dus dat was voor mij ook heel leuk als docent, ja, zeker.
3: Ja, dat is echt een ontzettend goed idee. Dus wat we zien is dat leerlingen die gemotiveerd zijn, hè, in bepaalde teksten, dat die eigenlijk veel beter die teksten kunnen lezen dan als ze niet gemotiveerd zijn wat erover gaat.
0: En die laatste stem was van Inge de Wolf. Zij is hoogleraar onderwijs van de universiteit. En ook zij is dus enthousiast over deze nieuwe leermethode begrijpend lezen van Tim Henneman uit Heerlen. Ook dit verhaal kun je nalezen op onze nieuwssite l1nieuws.nl. Dat is het enige en juiste adres. De ochtendshow met muziek van Carol Emerald, Back It Up.

0: De LN Ochtendshow met een bietje is genoeg. Het mediaoverzicht. De Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko heeft zijn ontslag ingediend. Medewerkers van hem worden ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen van malafide callcenters in ruil voor bescherming tegen vervolging. Kravchenko ontkent zelf betrokken te zijn en is geen verdachte. Vorige week werden zijn kantoor en die van medewerkers doorzocht.
1: En dan de vakbonden. Die houden een grote manifestatie in Den Haag tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Naar verwachting komen duizenden medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk en universiteiten naar de Koekamp. Ook een groep werknemers van ABN AMRO doet mee met het protest, zo is aangekondigd. En morgen is er ook een grote staking in het openbaar vervoer.
0: De politie heeft een geluidsfragment naar buiten gebracht waarin een van de verdachten van de hek bij Odido te horen is. Hij deed zich in een telefoongesprek met een medewerker van het telecombedrijf voor als IT'er. De verdachte gaf in dat gesprek aan dat er een probleem opgelost moest worden en dat daarvoor ingelogd moest worden op een intern systeem, legt de politie uit.
1: En Botik van der Zandschulp staat voor de tweede keer in de kwartfinales van de US Open. De 30-jarige tennisser versloeg de 21-jarige Fransman Arthur Guéard in de vierde ronde na vijf sets. In de kwartfinale speelt hij tegen Alexander Zverev.
0: En vandaag wordt waarschijnlijk besloten wat de toekomst is van Ongehoord Nederland. Althans, mediaminister Jeanne Lessers zou daar vandaag de knoop over doorhakken. De oproep om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken klinkt steeds luider. Sinds een omstreden fragment waarin volgens critici vergoeilijkt wordt gesproken over Adolf Hitler.
1: Ja, verder vandaag staat er ook nog van alles op programma op deze 8 september. Namelijk FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen de laatste 26 minuten van de competitiewedstrijd die afgelopen zaterdag werd gestaakt. De bondgenoten van Oekraïne houden opnieuw een inzamelingsvergadering voor militaire hulp aan dat land. En het hoofdtoernooi van de Champions League gaat vandaag ook weer van start.

0: Bette Midler bij L1 in de ochtendshow met To Deserve You. Maarten, om de drie dagen in Limburg besluiten mensen om uit het leven te stappen. Ik vind dat een ongehoord getal.
1: Dat is ook een groot getal en dat is ook een probleem.
0: Ja.
1: Er wordt heel veel aan gedaan om aan suïcidepreventie te doen. Want dat moet dan tegengaan dat mensen in ieder geval het echt doen. Er lopen dus wat mensen rond met het idee. En daar moeten we toch aandacht aan besteden. Dat gaan we ook doen hier bij L1. En dat doen we aanstaande donderdag. Het is suïcidepreventieweek.
0: Juist.
1: En we hebben donderdag dan ook een hele dag die daar in het teken van staat. We lopen mee met Walk Into the Light. Praten met mensen achter en uit het buddy-netwerk Limburg. En kijken hoe theater kan helpen om het gesprek over zelfdoding te voeren. Donderdag 10 september dus. De hele dag bij L1. En mocht je nou met dit soort ideeën rondlopen, dan kun je altijd contact opnemen met 113.

0: slapen? Ritopark Roermond is een droom. Met Betabed, Swiss Sense, Jask en nog veel meer.
1: Retailpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
3: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert. Beweegt Limburg.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
3: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leap Motor B05 al vanaf €25.995.
4: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
5: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
15: Metingen van het RIVM laten op verschillende plekken in Limburg een matige luchtkwaliteit zien. Vooral fijnstof, stikstofdioxide en ozon spelen daarbij een rol. Nederweert kampt al jaren met veel fijnstof door de pluimveehouderij. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gemeenten te weinig mogelijkheden en geld om het probleem stevig aan te pakken. De politie heeft de afgelopen nacht 2 mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. Agenten controleerden het 2-tal vanwege recente inbraken bij kazernes in de regio. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en de bijrijder had geen geldig identiteitsbewijs. Of de mannen daadwerkelijk van plan waren in te breken is niet duidelijk. Het waterschap Limburg onderzoekt de dood van zo'n 150 vissen in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren. De dieren werden zaterdag gevonden na een melding van een buurtbewoner en zijn inmiddels verwijderd. De oorzaak is nog onbekend. Droogte wordt uitgesloten. De waterafvoer en het zuurstofniveau zijn normaal. Onderzoek van watermonsters moet nu meer duidelijkheid geven. Een leraar uit Heerlen probeert het begrijpend lezen te verbeteren met verhalen over onderwerpen die jongeren aanspreken. Zo gebruikt hij teksten over true crime, de bende van Venlo en de Tweede Wereldoorlog. Volgens de leraar Tim Henneman gingen daardoor de resultaten van zijn leerlingen omhoog. Hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht is ook enthousiast over zijn aanpak.
16: Dat is echt een ontzettend goed idee. Dus wat we zien is dat leerlingen die gemotiveerd zijn om bepaalde teksten, dat die veel beter die teksten kunnen lezen dan als ze niet gemotiveerd zijn wat erover gaat. Als je een tekst moet lezen over iets wat je totaal niet interesseert, is het veel harder werken dan iets wat je interessant vindt. Wat Tim zo mooi doet, is dat hij daarmee ook kennis aanreikt aan leerlingen. In plaats van toch een soort lege teksten waar heel weinig kennis in zit. Of kennis over onderwerpen wat die leerlingen niet interesseert.
15: Ja, en vandaag rond de internationale dag van de alfabetisering verschijnen nieuwe internationale cijfers over de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen. Het weer in Limburg, wolken en af en toe zon. Af en toe kan die zon dus doorbreken en wordt het zo'n 22 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er dan buien en lange perioden met regen.

Daisies van Justin Bieber bij L1. En je luistert naar de L1 Ochtendshow. We hebben aandacht voor verhalen en het nieuws uit Limburg. Straks gaan we kijken in Vlodrop, want daar is een flink parkeerprobleem. Bewoners hebben daar heel veel moeite mee. De oplossingen vinden ze niet zo denderend. En het duurt ook nog zo lang, maar liefst 6 weken.

Mission of the Group.

0: Ochtendshow. En nu is Alcazar Crying at the Discotheque. Vallen en Neutsoet Limburg. 6 weken lang kunnen ze niet parkeren voor hun deur. Voor de bewoners van Oeraden in Vlodrop is dat een brug te ver.
1: Ja, vanaf vandaag gaat de straat open voor nieuwe elektriciteitskabels en moeten zo'n 100 auto's elders een plek zoeken. De gemeente heeft een alternatief. Ja, maar daar passen maar 20 auto's. Je hoort Kirsten Mens, een van de gruperen.
2: We komen hier niet de straat in, we komen niet de straat uit. Hoe kom ik aan mijn oprit? Mm. En hoe kom ik aan een parkeerplaats 's morgens van 7 tot na de middag om 5?
3: Een gebrek aan parkeerplaatsen, geen toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn en zorgpersoneel dat moeilijk of niet bij patiënten kan komen. Zijn allemaal zaken waar de bewoners van de straat die afgesloten wordt zich zorgen om maken.
2: We kregen allemaal looppaadjes, maar daar zijn de machines op de weg. Het is hartstikke onhandig, zeker als je met een scootmobiel bent of ik met honden loop. Het is... ja, een grote hinder voor ons.
4: Tot nu toe hè, zien we dat het in de praktijk die problemen zich echt van de lijn oplossen. Omdat ze daar rups de zussen aankomen, boete 9 en 5 is altijd in de oprit toegankelijk. En daarbinnen noodbreekwet ook voor de nooddiensten, et cetera.
3: Toch zijn de bewoners verre van gerustgesteld.
5: Ik vind eigenlijk wel dat als de wethouder komt, dat toch wel de verantwoordelijkheid moet nemen. En niet hier maar komen voor de dingen te sussen. Want hij durft niet ja of nee te zeggen. En dat vind ik jammer.
6: Ik heb geen vertrouwen in de situatie de komende weken.
2: Absoluut niet. Absoluut niet. Nogmaals, wij als aanwoners zijn niet tegen de werkzaamheden. We zijn niet tegen het afsluiten van de straat. Maar ik persoonlijk, en dat is mijn persoonlijke mening, vind hij ontkent het probleem gewoon. Dus waar moet ik vertrouwen in hebben?
0: En ook dit verhaal uit Vlodrop kun je nalezen op onze nieuwssite. LANieuws.nl. Hij is het de hoogste tijd voor de baby's.

0: met I Believe. Je luistert naar de L1 Ochtendshow. En Maarten, jij kwam met een heel bijzonder berichtje binnen.
1: Nou ja, goed, we volgen hier Mikey Oetremung natuurlijk al weken, al maanden bijna. In korte tijd heeft hij heel veel volgers op de socials gekregen. Instagram, 25.500 volgers in echt een korte tijd.
0: En wat maakt hem zo populair?
1: Nou ja, Limburgse of Rumunse uitspraken. Hij doet de typische uitspraken en dreigementen. Oetremung bijvoorbeeld. Heeft al vier delen van Oet gegeven.
0: Echte Schubert.
1: Heeft het ook altijd over Enne. En als je de L1 Ochtendshow volgt met Pascal en Maarten, dan hoor je hem regelmatig voorbij komen. En nu zat Mikey een keer in het verkeer. Ja, en dat gaat ook op een hele bijzondere manier daarin gemeng.
2: En als ik op moet stappen, is het Tieten, jong. Dadelijk hou ik zich vast in de rotonde, ik zo rondjes rijden. Kom maar, mevrouw. Hey, ben je geen Remunje of ben je geen Bruises? Bij mij brand je alle lempjes, ben je schoon disco. Maar ja, brand je de lempjes oranje, riet Mikey door naar Spanje. Gaas geven. Hey, je Vesteliano, zei je ook met het gelementeer, anders wat je zich te rijden. Het is schoon, ben je kleurenblind. Och, Spanje, Bink, €2,40 de liter, bieden oké. Daar is niks oké aan, Bink. En de jong, knippel leeg kapot. Hey, wil ze mol blijven of wat? Och, Spanje, oma Truus op een elektrische fiets. Jong, pap, ga even Red Bulletje halen bij de Lidl, maar ze drogen er. En jong, weet ze wat ook voor rechts komt? Boah, zieke Audi, Bink, span deze. Sowieso hier, bak. En dan zie je, sinds wanneer bestoel op vrije vet, Bink? Kijk, je Venceliano, hier heeft pap vroeger gewoond. Toen hadden we nog geen fat bikes, toen moest ik nog weer lopen of zo.
1: Ja, zo is het. En zo ging dat dus bij Mikey in de wagen. Wil ze toch niet bij hem in de wagen zitten, denk ik, Paul?
0: Nou ja, luister, als heer zich zoeken afreageren, dat lost van mij gewoon op. Dat hoef ik niet te doen, dat scheelt ook wel.
1: Duist zich dat nooit?
0: Zo, druk maken, jazeker.
1: Ja, best wel druk maken.
0: Nee, altijd heel kort.
1: Ja.
0: Een potverdorie.
1: Dat vind ik wel heel netjes allemaal.
0: Ja, goed, zo ben ik, hè.
1: Potverdrie dubbeltjes.
0: Er is trouwens, als het gaat om de tank en de pomphouders...
1: Maar daar had hij het ook al over.
0: Ja, er is een hoop ergernis. En dat heeft niet alleen met die prijzen te maken. Die echt bizar zijn. Gewoon, ja, ik ga de grens over en nog ben ik veel kwijt, weet je. Maar de organisatie die pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen, die is ook actief geworden. Dat aantal namelijk, dat mensen dus die tanken en vervolgens gewoon wegrijden.
1: En niet betalen dus.
0: En niet betalen, dat is enorm gestegen. Met 46%. Deze pomphouder in Amsterdam, die is er helemaal klaar mee.
3: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt. Bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
4: U gaat wel betalen, denk ik nu.
5: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet toch overal betalen? Ja.
4: Er zijn mensen die het niet doen.
5: Nou, ik ken ze niet zoveel.
6: Jongens, de mazzel, bedankt.
0: Nou, dit denkstation heeft trouwens een hele aardige oplossing gevonden. Ze laten de mensen sinds kort voor het tanken betalen.
1: Ja, vind ik niet zo raar, hoor. Ik bedoel, als je bij sommige tankstations bent, moet je ook van tevoren betalen. Er staat zo'n automaat, weet je wel. Er zit niemand meer aan de kassa. Moet je ook van tevoren je pasje erin doen en je pincode ingeven. En dan kun je pas tanken. Dus ik vind het niet zo raar.
0: Nee, in Frankrijk doen ze het ook al jaren.

0: The Adventures of Stevie V. Dirty Cash Money Talks hoorde je bij L1 in de ochtendshow. Op de valreep nog even verkeersinformatie. Kregen we binnen via de L1-app van Francesco. A2 zuidelijke richting tussen Elslo en Maastricht-Aachen Airport. Daar staat het vast. Dank voor het doorgeven. Heb jij verkeersinformatie? Laat het dan weten via de L1-app.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.

0: doodadoo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
4: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De luchtkwaliteit in Limburg is op veel plekken matig en verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. Twee mannen zijn afgelopen nacht aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. En in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren zijn zo'n 150 dode vissen gevonden.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
14: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
15: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
14: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
13: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
16: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
17: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
18: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
13: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden.
19: Het staat vast op de A76 in zuidelijke richting bij knooppunt Kerensheide naar de A2 richting Maastricht bij Nut. Moet je rekening houden met zo'n 7-8 minuten vertraging. En de A2 zuidelijke richting tussen Elslo en Maastricht Aachen Airport. Ook daar staat het vast. Filo Flitser, geef het door op onze L1-app.
20: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
0: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
21: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
22: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
21: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
22: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
21: Auw.
22: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
23: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
24: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: op de radio. De week van de jaren 80. Dan zal deze ongetwijfeld voorbij komen. Diana Ross met Upside Down. Trouwens, de moeite waard hoor, volgende week om te luisteren naar Ellen Radio. Zijn prachtige prijzen. Je kunt zelfs een platenspeler winnen bij een van de quizjes. Met vinyl erbij. Nieuw geperst. Dus kras- en kraakvrij. En toch het gevoel van de jaren 80. Tijd nu voor het mediaoverzicht. Vandaag neemt minister Letcher een besluit over Ongehoord Nederland. Gisteren verzocht ook de publieke omroep om de licentie van de omroep in te trekken. Er is al heel veel te doen geweest om Ongehoord Nederland. Vooral toen er positief werd gereageerd op een fragment van Adolf Hitler, zegt deze verslaggever.
1: Je zag daar in een online uitzending hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig Rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld de verheerlijking aan verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media. En ook de NPO zegt dus nu stop hiermee.
0: Ook een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet en je houdt je keer op keer op keer niet aan die regels, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseren van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer. Dan is er geen plaats voor je in het publieke bestel.
0: Maar de Tweede Kamer gaat er niet over. Het besluit ligt dus bij de minister.
5: Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
6: Zou begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
5: Ja, ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen. En zijn ze soms ook bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover te beginnen.
7: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben. Juist om gelijk door te kunnen pakken.
0: Een opvallend beeld in Amsterdam-Noord. Daar is een rotonde helemaal opgelapt. Zelfs de verkeersborden glimmen. Maar één ding is niet helemaal goed gegaan. Er staat nu een grote grijze prullenbak midden op het fietspad. De gemeente heeft er nog net wel een rood-wit paaltje voor en achter gezet.
8: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
9: Ja, meneer, wat denkt u?
10: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
11: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
8: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
0: De gemeente laat bij AT5 de stadsomroep weten dat er even geen plek meer was voor die prullenbak en dat die binnenkort wordt weggehaald. Dan komt er een paaltje te staan.
5: Ja, ik ken nog wel zo'n verhaal hier in Limburg ook. Een lantaarnpaal die midden op een parkeerplaatsje was gemaakt. Dat komt toch wel eens voor, hoor. De commissaris van de Koning in Groningen had een spannend klusje. Hij moest een bakje 36 meter omhoog om de windvaan van de Martinikerk in Groningen terug te plaatsen. De kerk is gerestaureerd en ook de met bladgoud bedekte windhaan.
12: De geschiedenis staat hier voor ons. Er zit nog een mooi deukje in. Dat is waarschijnlijk van een kogeltje. En op deze plek zie je een klein stukje herstelwerk. Dat rechthoekige stukje. Dat is een kogelgat geweest. En ook hier onderaan is een kogelgat geweest. En of dat nou van de oorlog is of dat het nou later met iemand is die dat een gaatje geschoten heeft, dat weet ik niet, want ik was er niet bij.
13: Ik vind hem geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
5: Nee, hij is nu wel mooi, maar in de toekomst zal die windhaan waarschijnlijk nog wel vaker moeten worden nagekeken. Want wat blijkt, de vogels die daarop zitten, die houden van bladgoud. Ze krabben het er namelijk helemaal vanaf.
0: Jeetje, houden ze daarvan?
5: Nou ja, als ze eraf krabben.
0: En wat doen ze ermee? Smelten ze het om?
5: Vogels.

0: Ah, bold en blond en onzichtbaar bloothorsten. Straks na 9:30 dan gaan we aandacht besteden aan de taal. Deze week staat namelijk helemaal in het teken van lezen en schrijven. En vandaag is het de internationale dag van de alfabetisering. Echt wel een zaak waar veel aandacht aan moet besteed worden. Want er zijn toch heel veel mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven, hè Maarten?
1: Nee, dat klopt inderdaad. En hoe het er in Limburg voor staat, en ook met mensen die natuurlijk hier als bijvoorbeeld asielzoeker terechtkomen, die Nederlands moeten leren, gaan we kijken hoe moeilijk is het nou allemaal. He, op deze dag van de alfabetisering. Ja, denk ik dat dat wel een mooi iets is om even bij stil te staan.

0: mooie combinatie toch. Jason Mraz en Colby Calais en Lucky. En in de L1 Ochtendshow gaan we naar Handige Thomas.
1: Nou ja, goed, ik zag een filmpje voorbij komen. Ik weet niet of jij dat probleem wel eens hebt.
0: Dat ik een filmpje voorbij zie komen?
1: Filmpje voorbij zie komen. Nee, het gaat over het volgende namelijk.
0: Oké.
1: Boter. Ik weet niet of je wel eens boter op je brood doet. En dat je dan denkt van, oh, die boter is wel heel erg hard. Dat gaat even niet lukken.
0: Nou, ik doe het zelden om een boterham.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik toch meestal margarine of zo.
1: Ja, ja, want dat is altijd smeerbaar natuurlijk. Ja, maar bij roomboter heb je toch wel eens het probleem dat
0: keihard uit de koelkast. Ja, zeker.
1: Ja, ja. Wat doe je dan om dat zo snel mogelijk zacht te krijgen? Een magnetronnetje of zo?
0: In het uiterste geval. Meestal zet ik het dan gewoon even buiten. Als het weer mee zit, dat het snel zacht wordt.
1: Ja, maar ja, dat duurt dan toch wel zeker 20 minuutjes of zo.
0: Ja, je moet altijd koken met een vooruitziende blik.
1: Ja, nou, jij had het al over Handige Thomas. Die heeft daar een fijne tip voor. Let maar op.
0: Oké.
2: Dankzij deze handige tip heb je geen last meer van keiharde boter. Ik heb de oplossing. Vul een bakje met kokend heet water en giet het vervolgens leeg. Leg je boter neer, doe het warme bakje er overheen en wacht een minuutje. Haal het bakje ervan af en bewonder het resultaat. Binnen no time is je boter zacht geworden en klaar voor gebruik. Perfect als je het bent vergeten uit te leggen. Nou, volg me voor meer handige tips en graag gedaan.
1: Nou, ik vind het wel erg handig natuurlijk. Binnen een minuutje is je boter zacht.
0: Goed zo, nou, ja.
1: Wat wil je nog meer?
0: Ik ben gered. Ik hoef hem volgende keer kan ik hem gewoon à la minuut uit de koelkast halen.
1: Ja, zo is het.

0: Jean, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met Rousseau chocolade.
1: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
0: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
12: Metingen van het RIVM laten op verschillende plekken in Limburg een matige luchtkwaliteit zien. Vooral fijnstof, stikstofdioxide en ozon spelen daarbij een rol. Nederweert bijvoorbeeld kampt al jaren met veel fijnstof door de pluimveehouderij. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gemeenten te weinig mogelijkheden en geld om het probleem stevig aan te pakken. De politie heeft afgelopen nacht 2 mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. Agenten controleerden het tweetal vanwege recente inbraken bij kazernes in de regio. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en de bijrijder had geen geldig identiteitsbewijs bij zich. Of de mannen daadwerkelijk van plan waren in te breken is nog niet duidelijk. Het waterschap Limburg onderzoekt de dood van zo'n 150 vissen in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren. De dieren werden zaterdag gevonden na een melding van een buurtbewoner. Ze zijn inmiddels verwijderd en de oorzaak is nog onbekend. Droogte wordt in ieder geval uitgesloten, want de waterafvoer en het zuurstofniveau zijn normaal. Onderzoek van watermonsters moet nu meer duidelijkheid geven. En een leraar uit Heerlen probeert het begrijpend lezen te verbeteren met verhalen over onderwerpen die jongeren aanspreken. Zo gebruikt hij teksten over true crime, de bende van Venlo en de Tweede Wereldoorlog. Volgens de leraar Tim Henneman uit Heerlen gingen daardoor de resultaten van zijn leerlingen omhoog. En hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht is ook enthousiast over die aanpak.
13: Dat is echt een ontzettend goed idee. Dus wat we zien is dat leerlingen die gemotiveerd zijn, hè, om bepaalde teksten, dat die veel beter die teksten kunnen lezen dan als ze niet gemotiveerd zijn wat erover gaat. Als je een tekst moet lezen over iets wat je totaal niet interesseert, is het veel harder werken dan iets wat je interessant vindt. Wat Tim zo mooi doet, is dat hij daarmee ook kennis aanreikt aan leerlingen. In plaats van toch een soort lege teksten waar heel weinig kennis in zit, of kennis over onderwerpen wat die leerlingen niet interesseert.
12: Vandaag op de Internationale Dag van de Alfabetisering verschijnen nieuwe internationale cijfers over de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen. Het weer in Limburg bewolkt en af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt maximaal 22 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er dan buien en langere perioden met regen.

0: De Ellen Ochtendshow met nieuws en verhalen uit Limburg. Een nieuwe taal leren, voor sommigen is dat best wel een uitdaging. Deze week staat in het teken van de week van lezen en schrijven. En vandaag is het de internationale dag van de alfabetisering.
1: Ja, voor nieuwkomers die in Nederland inburgeren is taal geen extraatje, maar een voorwaarde om mee te kunnen doen. Docenten Taal Plus, Petra Muyris van het Vista in Maastricht.
2: Dit is een beginnende groep en die leer ik de beginselen van de Nederlandse taal. Dus je moet fouten maken, toch Alper?
3: Hallo, mijn naam is Kirle.
4: Ik ben Lili.
5: Ik ben Fadi.
6: Ik heb een Wafam.
7: Mijn naam is Johnson.
8: Mijn naam is Mahmoud.
9: Ik heb een nieuwe jas.
2: Supergoed. Ik heb een nieuwe jas.
3: Ja, moeilijk. Pronunciation is moeilijk. Klanken is moeilijk.
6: Ja, moeilijk is Nederland leren.
7: Moeilijk, heel moeilijk.
2: Wat vind je precies moeilijk?
7: De accent.
8: Ja, het is niet moeilijk als jij wil leren. Niet alleen op school, je moet thuis oefenen, met buiten, met mensen praten.
2: En dat is vaak heel lastig. Dus vaak blijven ze in hun eigen kringetje, zoeken ze hun eigen landgenoten op en blijven ze in hun eigen taal spreken. En dat is vaak heel lastig.
4: Houd je van het Belgische voetbal?
8: Ja.
4: Waarom?
8: Het is beter.
4: Beter?
8: Ja.
4: Beter dan het Nederlands?
8: Ja.
4: Mag je gewoon zeggen.
0: Ja, sommigen hebben een hele weg te gaan en als het gaat om de Nederlandse taal, is geen makkelijke taal. Hoor je heel vaak, hè? Geen makkelijke taal. Ook deze bijdrage kun je nalezen op onze website l1nieuws.nl. Dit is de L1 Ochtendshow. Tot 10 uur nog te gaan. Met muziek onder andere van M People, Moving On.

And people. And moving on up. Betekent zoveel als een beetje opzeten. Gewoon vooral doen hier. We gaan dus dadelijk buigen over de kalenders. Kijken wat vandaag gaat brengen. Maar eerst even nafleddig.

0: Hang mij op, zit vleddig uit Mechelen. Nee, verhangen niet op, is te gek. Verpakken gaat erbij. Verpakken er twee kalenders bij. Wat is het vandaag voor een dag?
1: We hebben vandaag dinsdag 8 september.
0: Ja.
1: Internationale dag van de alfabetisering. Hè? Mm-hmm. Daar zijn we vanochtend vroeg achter gekomen. Terwijl we naar die kalender keken, stond daar ook een QR-code op. En dat was wel een liedje voor jou, hè?
0: Ja, carbon. Ja, levensmiddelhand.
1: Ja,
0: prachtig.
1: Zo is het, ja. Maar we hebben natuurlijk ook de scheldwoordenkalender. Ik heb hem weer in mijn hand.
0: Okay.
1: En het is vandaag natuurlijk, zoals gezegd, alweer 8 september.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb het al vaker moeten memoreren hier. Ik vind die kalender, die scheldwoordenkalender, een beetje vrouwonvriendelijk.
0: Ja?
1: Ja. En vandaag ook weer,
0: een voorbeeld van
1: het scheldwoord. Ik vind het nou ook wel weer meevallen vandaag, hoor. Het woord is troela.
0: Ja, troela.
1: Ja, is toch niet echt een scheldwoord?
0: En is het echt Limburgs, troela?
1: Nou, dat vraag ik me af. Dat is gewoon een Nederlands woord, volgens mij.
0: Dat idee had ik ook.
1: Ja. Maar ja, het wordt hier toch als Limburgs betiteld. En dat betekent dan weer onsympathieke vrouw.
0: Dat is een troela, ja. Dat
1: is een troela.
0: Dat is een troela.
1: Ja.
0: En dat zeggen ze tegenwoordig niet meer zo vaak, hoor.
1: Nee. Dat is een i-word.
0: Het is een i-word. Maar god, schoen dat het vastgelag is daar. Troela, bij deze.
1: Ja, ik zit even naar morgen te kijken, al even schuin oog.
0: Oh god.
1: Paul, ik zou me wel eens voorbereiden.
0: Kom voldoen. Dit

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De luchtkwaliteit in Limburg is op veel plekken matig en verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. Twee mannen zijn afgelopen nacht aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. En in de Geleenbeek tussen Sittard en Susteren zijn zo'n 150 dode vissen gevonden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: Voordeelhaartjes.nl.
17: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Het eerste wat ze denkt, die 5 seconden nooit wakker worden. Back to life, back to reality. Soul to soul, hoe het ze bij L1. Een hele goede morgen. Leuk dat ze bij is. Dus dat is een goed regio. We komen in de ganse provincie. En komend weekend is het een goed idee om te gaan naar Weert. Want bij Weert aan het water verandert de passantenhaven in een grote watersportarena voor de jeugd. Het landelijke Optimist on Tour zorgt ervoor dat kinderen tot 12 jaar zaterdag gratis kennis kunnen maken met zeilen, kanoën en suppen. En boete dat kinderprogramma om zit het jubileumevenement ter ere van 200 jaar Zuid-Willemsvaart ook bol van de flyboardshows, brandweerdemonstraties en live entertainment. Dus ga ik zeker even kijken dan. Dan nog een bijzonder gebaar bij de vriendenclub van de Fimelaers. Zondag worden de emotionele presentatie van het jubileumboek ter ere van het Verkeer 11 bestaan. Dat naslagwerk, boordevol anekdotes en een unieke reeks van 44 op een volgende jaarlijkse groepsfoto's is samengesteld door de oprichter Wim Huis. Hij is ernstig ziek, maar maakte er een absolute prioriteit van om zijn historische overzicht af te ronden. Hoe durf je bij de bijeenkomst extra toch in het zonnetje wordt gezet. Want het is toch net niks om 44 jaar te verzamelen en nog immer te delen ook met elkaar. En dan vandaag in Onder Vier Ogen Emiel Roemer te gast.
1: Maar wat nou als je morgen gebeld wordt met de vraag, we zoeken nog iemand als commissaris van de Koning voor Brabant en we dachten aan jou?
2: Ja, hartstikke lief dat je me denkt, maar ik heb de mooiste baan van de wereld. Dus zoek me verder.
1: Ja?
2: Ja, geen haar om mijn hoofd.
0: Zo meteen meer.

0: John Tana samen met Van Lieshouden en Ars Kermes. Hoe het zou bij L1. Hoe een nieuwe aflevering van de podcast Onder Vier Ogen online staat en straks te bekijken is op L1 TV. Daarin leert ze iedere week een bekende Limburger toch net gaat anders kennen. Want in het gesprek leek de nadruk niet op de functie of de bekendheid van de gast, maar op de mens achter het verhaal. En vandaag in Onder Vier Ogen gouverneur Emiel Roemer. Die wordt bij mij de gast. En er is natuurlijk veel meer dan gouverneur.
1: Eentje die... Ik ben echt wel een familiemens. Maar ik, ja, het is af en toe wel zoeken naar de tijd natuurlijk. Maar ik vind wel, familie staat wel ver uit op één. Dus als er wat, als je moet afzwemmen of dat soort dingen, nou, dan probeer ik echt wel rekening mee te houden. Een beetje schuiven in de agenda, dat ik er toch even bij kan zijn. En af en toe even naar een voetbalwedstrijdje of een turnwedstrijdje kijken. Van, we hebben een kleindochter van 7 en een kleinzoon van 5. Ja, dus... Dat is echt ontspanning, dat is echt leuk.
0: Ja, ja. En dus die vaste oppasdag, die is voor uw vrouw. En dan probeer je zoveel mogelijk erbij te zijn als het kan.
1: Ja, als wij als we een keer een avond aan het oppassen zijn en ik kom om nu of 10 of zo thuis. Ja, dan pak je de auto en rijd ik nog even gewoon eens aan mee om even aan te sluiten. Ja,
0: ja, wat leuk. Ja. Ik heb me wel eens afgevraagd in de tijd van de landelijke politiek ook, dat misschien nog moeilijker combineren zou zijn geweest. En of je inderdaad wel zoveel mogelijk bij die familie hebt kunnen zijn als dat je hebt gewild, zeg maar.
1: Je hebt gelijk, dat is lastig. De afstand is natuurlijk vele malen groter. Als je de hele week in Den Haag zit en er gebeurt wat thuis, ben je niet zomaar thuis. Als dingen te plannen waren, dan deed ik wel alles op alles om te zorgen dat ik erbij was. Maar ja, dat is zeker niet altijd gelukt. Nee. Ja, dat is... dit soort banen, dat vreet in je agenda.
0: Ja. Ja. En hoe balanceer je dat dan voor jezelf? Want ja, je doet wat kunt, maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe even niet kan.
1: Ja, dat is veel praten thuis. En echt proberen om dingen die heilig zijn, dat probeer ik er wel te zijn. De verjaardagen, ik geloof niet dat ik er echt eentje heb overgeslagen. Maar ja, een enkele keer dan had je liever thuis willen zijn, maar dan is er toch een te belangrijk debat en dan gaat het gewoon niet.
0: Ja.
1: En dat snappen ze thuis heel goed.
0: Ja, want je hebt een goede band, hè, met je twee.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, die zijn al wel het huis uit natuurlijk al een tijdje, maar nee, dat is fantastisch.
0: Ja. Aan iemand met 1 dochter van bijna 2, wat zou je advies zijn als vader van dochters?
1: Als vader van dochters? Op een of andere manier voelt dat, denk ik, ik weet niet of dat bij jou ook is, maar je hebt op een of andere manier een hele speciale band. En ja, ik denk dat dat ook zo is. Ik merk het ook bij ons, als een van de twee ergens mee zit, dan bellen ze mij toch het eerste. En ik denk, ja, dan is de rust bewaren kijken van, meestal valt het ook wel reuze mee. En dan is het allemaal niet zo erg als dat het lijkt. En dat zo'n rol van, het valt allemaal wel mee, of daar komen we samen wel uit. Dat is wel een mooie rol die me wel past.
0: Gouverneur Emiel Roemer te gast in de podcast Onder Vier Ogen. Je kent hem online, ving op alle kanalen van L1 en straks op L1 TV. Doe op L1 Radio Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Het is 10:30, het L1 Nieuws. Sorry, van Maarten Bonnemaers.
7: Nou, 40% van de Limburgse 15-jarigen leest niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen op school en in de samenleving, blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek. Volgens hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht zijn lesprogramma's te vol en worden verwachtingen van leerlingen te snel naar beneden bijgesteld. Ook de kwaliteit van schoolleiders speelt volgens haar een belangrijke rol. Metingen van het RIVM laten op verschillende plekken in Limburg een matige luchtkwaliteit zien. Vooral fijnstof, stikstofdioxide en ozon spelen daarbij een rol. Nederweert kampt al jaren met veel fijnstof door de pluimveehouderij. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gemeenten te weinig mogelijkheden en geld om het probleem stevig aan te pakken. De politie heeft afgelopen nacht 2 mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. Agenten controleerden het tweetal vanwege recente inbraken bij kazernes in de regio. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en de bijrijder had geen geldig identiteitsbewijs bij zich. Of de mannen daadwerkelijk van plan waren in te breken is niet duidelijk. De vrouw die afgelopen zondag van een paard viel bij Fromberg in Voerendaal is overleden. Ze raakte bij de val ernstig gewond en werd behandeld door ambulancepersoneel en een traumateam. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer in Limburg bewolkt en af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt zo'n 22 graden. Vanmiddag en vanavond volgen er buien en lange perioden met regen.

Janet Jackson en When I Think of You. Gaat hoe ik immer meer tijd voor wil maken, maar toch maar zelden doen. Dat is een boek lezen. Terwijl ik toch echt wel goede herinneringen heb aan Gert Beuk van Vreugde. Ik word dus heel blij dat Jacques Vriens het Platina boek won voor achtste groepers huilen niet. Want het was voor mij echt een cruciaal boek. Precies rond de tijd dat ik naar de achtste groep ging. Of dat ik in de achtste groep zo het kind dat boek goed. En daar ging het in de hele klas over. Hetzelfde met de Harry Potter boeken. Die worden ook rond die tijd. Dus mij stond ik toen in groep 7 of in groep 6. Nou, precies de periode dat die allemaal gelezen worden. En dat vier jaar op jaar met de hele klas erover. Ja, er was eigenlijk net als er dan niet bijhoeds. Maar de koos niet met kallen als ze die beuk niet gelezen is. Nu gaat het in het nieuws toch weer over het niveau van lezen. Nederlandse jongeren zijn weer slechter gaan lezen. Niveau leek onder het internationaal gemiddelde. En dus moeten we maar weer eens het goede voorbeeld geven. Dus dan ligt de vraag, welk boek had het tegen echt indruk gemaakt? Welk boek zou ze zo nog een keer lezen? Ik geur het heel geervandig. Stel voor een liesje samen. Een leeslijst, och ja.

0: Damiano David en Born With A Broken Heart, BL1. Het gaat vaak over salarissen, over ja, wat je per maand gaat verdienen als je het hebt over arbeidsvoorwaarden. Maar er zijn toch veel meer dingen die daarbij komen kijken. Stel je nou voor, je moet 50 kilometer rijden per dag, dan kan zeker nu de benzineprijs en al dat nog wel eens een behoorlijk verschil maken voor jou en ook voor je werkgever, HR-specialist Michiel Maassen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een verandering bij werkgevers over hoeveel kilometers nog geaccepteerd worden? Want ja, ik heb hier bij wijze van 10 jaar geleden gesolliciteerd. Toen ging het nog over een nou, maximaal misschien wel van 50 kilometer, omdat je inderdaad niet te veel wilde betalen.
1: Mm-hmm. Ja, met de stijgende prijzen. We zijn ooit begonnen met 19 cent, althans. Dat ga ik vanuit toen jij 10 jaar geleden kwam. En het gaat nu richting de 25 cent, althans. Dat wordt nu fiscaal wordt dat vrijgesteld. En je ziet dat werkgevers ook zoiets hebben van: wil ik eigenlijk wel dat iemand een uur van het werk afvalt? Moeten we niet gewoon inderdaad wat meer gaan knijpen? Dus dat we gaan zeggen, we gaan in een straal van 30 kilometer zitten. Bon ooit bij 50 of 60 kilometer. Dat ging terug naar 50. Dat gaat terug naar 40. En je ziet nu het wel een beweging maken dat werkgevers zeggen: ik wil het liefst dat mensen gewoon met de fiets komen. Of ik wil dat ze in de buurt wonen. En ik wil niet meer dat ze heel ver gaan rijden. Dus mobiliteit is aan het veranderen.
0: Ja.
1: En als je dan zo ver moet rijden, dan zeggen ze van: ga dan met de trein. Dus we geven wel de andere vergoedingen. Of die heel betrouwbaar zijn, dat is dan een andere vraag. Hè. Maar het is natuurlijk wel iets wat je op dit moment gewoon bij werkgevers ziet.
0: Je ziet maar de ook wat kan.
1: Omdat de kosten toenemen.
0: Ja. Kunnen werkgevers dit op dit moment? Is de markt daarnaar?
1: Hele goeie. Maar je ziet wel de laat ik het zo zeggen, arbeidsvoorwaardelijke verandering en de wens van de organisatie. Nou, en dan is jouw vraag terecht. Kan dat wel eigenlijk wel? Hè? Moeten we niet meer mobiliteit van onze mensen gaan vragen? En hoe gaan we die mobiliteit invullen? Dan kom je ook weer terug natuurlijk op een stukje hybride werken. Je ziet steeds vaker in vacatures staan: je mag 2 dagen thuiswerken. Of we verwachten dat je tenminste 2 dagen op kantoor bent. Mm-hmm. Dus je ziet een verandering komen, ook vanuit werkgeverszijde, om mee te bewegen naar een werknemer toe, zodat er wel minder kosten gemaakt worden.
0: Ja.
1: Ja, reiskosten is gewoon iets. Ja, 1, het is inefficiënt als je in de file staat. Hè, want wat voor zin heeft het om een uur in de file te staan? 2, je werkgever betaalt er wel voor. Moeten we dit nog wel doen? Of moeten we op een andere manier gaan kijken hoe we daar een stuk invulling aan kunnen geven? Dat is een kentering.
0: Want die 25 cent die jij noemde, onbelast, is dat dan een primaire arbeidsvoorwaarde aan het worden?
1: We zien wel steeds meer dat er in ieder geval ook vanuit werknemers de vraag wordt gesteld van: leuk, dit basissalaris, maar wat zit er nog meer bij? En dan moet je natuurlijk over. Vroeger was het allemaal zo van: ja, je krijgt woon-werkverkeer zoveel kilometer, 19 cent. Nou, nu, omdat natuurlijk ook dit recent is aangekondigd door de overheid. En die zeggen van: nou, je mag vanaf januari mag je in één keer 25 cent gaan betalen. En het is in één keer al van 21 naar 23 naar 25 gegaan. Dus je ziet wel steeds meer dat mensen aan het calculeren zijn. Ja, maar als ik elke dag 20 kilometer moet gaan rijden tegen de huidige benzineprijzen, ja, weet ik niet of ik dat heel erg prettig vind. Dus ja, het begint steeds meer te verschuiven naar een primaire arbeidsvoorwaarde. En wat minder zo van: oh ja, dat is fijn dat ik dat ook nog krijg. Want ja, toen waren de benzineprijzen nog niet zo duur. Dus het begint steeds meer te verschuiven naar van: ik wil dit wel in mijn primaire pakket hebben. Ja,
0: ja, en denk je dan ook dat werkgevers ermee bezig zijn om dat met terugwerkende kracht in te voeren nog op 1 januari?
1: Ja. ik denk dat de wens der gedachte 100% aanwezig is. Ik denk ook dat werkgevers natuurlijk wel aan het calculeren zijn van: ja, moet ik nou met terugwerkende kracht alles over januari nog een keer gaan vergoeden? Het is geen verplichting, hè? Dus je mag ervoor kiezen als werkgever. Dus je mag het onbelast gaan verstrekken. Dat betekent dat er in één keer een cash-out is vanuit een werkgeverszijde, waarin je wel kan zeggen: ja, maar daar kan ik wellicht, en daar ga ik iets heel flauw zeggen, ook weer gaan onderhandelen. Hè? Als ik in bijvoorbeeld een nieuwe CAO-ronde zit of wat dan meer. Ja. Dat ik ga zeggen van: ik wil dat wel gaan doen, maar voor wat hoort wat. Dus dan wil ik wel bijvoorbeeld dat de CO-stijging iets lager gaat uitvallen. Of dat op een andere kostenpost we wel iets terug gaan dringen. Dus het ligt op de onderhandelingstafel, laat ik het zo zeggen. Je ziet steeds meer werkgevers die het niet gebruiken, maar mogelijk wel gaan inzetten in de onderhandeling.
0: Ja, ook goed om voor jezelf te weten toch, dat je het in de onderhandeling zou kunnen gebruiken.
1: Ja, Zeker.
0: Dankjewel voor de tips, HR-specialist Michiel Maassen. Het hele gesprek plaatsen we ook op l1.nl. Dankjewel, Michiel, en tot de volgende keer weer. Hè?
1: Tot de volgende keer.
0: Fijne dag nog.
1: Bye.

Een boekentip van John. Zet het boek De Gekooide Recherche van Michiel Prinsen zou ik zo weer lezen. Echt een openbaring. Dek en op de leeslijst. Dankjewel, John.

Zometeen. Over een half uur. Essie weer een metzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar door iedereen. Tenminste, als ik hem aanvroeg. En hij zit pas binnen het thema. En het thema van de metzinger

0: Beckham van het liedje van gisteren. Toen wordt het Queen en Another One Bites the Dust. Eén van de liedjes waarvan de baslijn toch wel het meest bekend is. Dus de bas hebben we nu goede aandacht gegeven. Laat ik dan een liedje vragen dat voor dich echt bekend staat om een ander instrument. Dus een goede gitaarsolo, een bijzondere accordeon of viool. Eén instrument. Kiet het podium. En de goede metzinger van vandaag en welk instrument dat bepaalt zich, zeg het maar in via de L1 app.
1: Happy voor zusje, het gummende show, hey, ben je goed, regie.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Bijna 40% van de Limburgse 15-jarigen leest niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen op school en in de samenleving, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De luchtkwaliteit in Limburg is op veel plekken matig en verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. En de vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is aan de verwondingen overleden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18 en Limburg kan het nog zo'n 25 worden.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: hadden metzinger kunnen zijn. Vanwege het herkenbare fluitje. Maar ik kies hem gewoon nu al van mijn Roxette en Joyride BL1. Waar ook een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen online staat. Podcast waarin verkallen met bekende Limburgers. Niet alleen over wat zich afspeelt voor de bühne, maar vooral ook over wat zich afspeelt daarachter. En in deze aflevering heb ik gouverneur Emiel Roemer te gast. Hij had zijn eigen mening vormen en zijn eigen standpunten beargumenteren al metgekregen van hoe Toes aan de keukentafel wordt vroeger druk gediscussieerd over de actualiteiten. En de laatste jaren hield het leven van zijn ouders Roemer regelmatig bezig.
1: Ze waren, voor zover ze het hebben meegekregen, waren ze wel trots op wat ik deed uiteindelijk. Ze hebben niet meer meegemaakt dat ik de Tweede Kamer in ging en wat daarna gebeurde. Dus dat vind ik achteraf wel heel erg jammer. Ik denk af en toe als we naar boven kijken van, goh, hoe zouden ze gereageerd hebben?
0: Ja.
1: En wat zouden ze ervan vinden? Maar ja.
0: Ja. Maar dus toch dat meegenomen van thuis. Heb je op die manier, als je zegt, ik denk daar nog wel eens aan, ook dat je dat inderdaad levend houdt? Dat je bepaalde momenten nog echt met ze bezig bent?
1: Oh, zeker. Sterfdagen, geboortedagen, maar verder verdiepen in de geschiedenis van hen. Mijn vader is er eentje die uit 1918 is. Die lag in Groeningen. En de Brabantse kant lag die in 1940 met een geweer aan de Maas in de oorlog. En daarna een hele periode in het verzet in Rotterdam gezeten, waar hij daarna eigenlijk nooit iets over verteld heeft. Dus als hij al wat zei, dan was het een beetje geromantiseerd. En stond ik er eigenlijk nooit zo bij stil. Tot ik op een gegeven moment, toen ik in Den Haag zat, van iemand een keer een boek kreeg over het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam, die 120 jaar bestond. En dat was een bakermat van mensen van het verzet in de oorlog. En ze lieten mij een foto zien met drie broers Roemer erop, of dat familie was. Ik denk, verrekt, die foto die hebben wij ook.
0: Ja.
1: Dat is mijn vader met twee van zijn broers. En toen heb ik met die mensen verder twee Rotterdammers afgesproken. Die hebben heel onderzoek gedaan. En toen ben ik er eigenlijk pas achter gekomen wat hij allemaal gedaan heeft, waar hij bij betrokken is geweest. Dat hij alle katholieke onderduikadressen in Rotterdam kende. Van Bonne, dat hij betrokken is geraakt bij het maken en het drukken van de verzetskrant De Wacht. Daar heeft hij nooit over verteld. En al helemaal niet dat hij ook verraden is. Opgepakt, gemarteld is om al die onderduikadressen te krijgen. Daar steeds gelukt is om zijn mond dicht te houden, ter dood veroordeeld en de avond voor de executie bevrijd is door vrienden van het verzet. Ja, dan baal ik ervan dat ik dat nooit geweten heb en dat ik het met hem nooit over heb kunnen hebben. Van, wat dreef je, hoe kwam je daarin? En ook zo zelf was vaak de vraag gesteld, wat zou ik gedaan hebben?
0: Ja.
1: Daar krijg je nooit een antwoord op.
0: Nee.
1: Maar dat, dus ja, ben je er veel mee bezig? Ja, dat merk je wel. Ja, daar ben ik heel veel mee bezig.
0: Ja, wat een verhaal ook, om daar achter te komen.
1: Ja, dat is, en dan blijf je zoeken. En elke keer dan kom je weer een keer er ergens achter. Of dan stuurt er in één keer iemand een brief van, ik heb dat en dat gehoord, want ik heb dat verhaal al eens een keer verteld. Van, maar ik heb hier nog een brief liggen. Of klopt het dat jouw vader of jouw moeder daar en daar is geweest? Ja, dan vlieg ik er gelijk naartoe. Dan wil ik het ook weten ook.
0: Emiel Roemer te gast in Onder Vier Ogen. Nu al te bekijken op L1 YouTube. Straks ook te zien op L1 TV. En in al die favoriete podcastkanalen te luisteren.

0: in de regen, BL1. Met zometeen een metzanger, hoe in vandaag één instrument centraal mocht staan. Dat kan letterlijk zo zijn, bij Mr. Tambourine Man bijvoorbeeld. Maar dat kan ook op een andere vorm zijn, Roger.
1: Hey, goedemorgen Rian. Voor de metzanger, dan moet ik denken aan Sting met Englishman in New York. Het wordt ook mooi geleid door een soepaanzak te voelen.
0: Zo is dat. Dankjewel, Dovuur. Wat is dien suggestie? Een instrument centraal in de metzinger. Dat kunnen ze nu nog aanvragen in de L1-app.

0: Karol G, Bruno Mars en Still.
1: Meezingen, meezingen.
0: Met één instrument.
1: Meezingen, meezingen.
2: Happy Verzutsche, het gemunde show, hey, ben je goed, regie.
0: Yo! Nou ja, één instrument. Er zitten natuurlijk meerdere instrumenten in. Maar één instrument moest centraal staan. Dat wordt de opdracht van de metzinger. En daar kreeg ik fantastische suggesties voor binnen. Bijvoorbeeld het appje van Max. Daar had het over Kite Man met Sorry. Nou, daar zou ik binnen al niet tegenop kennen. Dat is zo'n fantastische. Ik kan nog eens even kijken. Stevie Wonder en Sir Duke vanwege de trompet daarin. Careless Whisper komt er natuurlijk ook voorbij. Maar er is één liedje dat door meerdere lui wordt aangevraagd. En ik wil er dan toch ook wel een democratische dinsdag van maken.
3: Ik ga voor Sultans of Swing van Dire Straits.
0: Veel aangevraagd. En terecht. Ik moet gaan niet durf de gitaar heen kallen, sorry. Sultans of Swing, Dire Straits. Dankjewel voor alle appjes.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Net 11:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemaers.
7: Bijna 40% van de Limburgse 15-jarigen leest niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen op school en in de samenleving, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Volgens hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht zijn lesprogramma's te vol en worden verwachtingen van leerlingen te snel naar beneden bijgesteld.
8: We creëren eigenlijk een soort lage verwachtingen van leerlingen. En er was een VMBO-leraar, die zei ook, 5 minuten kunnen ze zich max concentreren. Dus die had ook zijn les zo ingericht. 5 minuten les en dan mochten ze 3 minuten wat voor zichzelf doen. 5 minuten les. Nou ja, het is het bijstellen ook weer naar beneden van verwachtingen. De lat lager leggen. Vanuit het idee, ja, die VMBO-kinderen die kunnen zich eigenlijk al helemaal niet concentreren.
7: Ook de kwaliteit van schoolleiders speelt volgens haar een belangrijke rol. Metingen van het RIVM laten op verschillende plekken in Limburg een matige luchtkwaliteit zien. Vooral fijnstof, stikstofdioxide en ozon spelen daarbij een rol. Nederweert kampt al jaren met veel fijnstof door de pluimveehouderij. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gemeenten te weinig mogelijkheden en geld om het probleem stevig aan te pakken. De politie heeft afgelopen nacht 2 mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. De agenten controleerden 2 vanwege recente inbraken bij kazernes in de regio. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. De bijrijder had geen geldig identiteitsbewijs. Of de mannen daadwerkelijk van plan waren in te breken is niet duidelijk. En de vrouw die zondag van een paard viel bij Vromberg in Voerendaal is overleden. Ze raakte bij de val ernstig gewond en werd behandeld door ambulancepersoneel en een traumateam. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Het weer in Limburg, wolken af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt maximaal 22 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen buien en langere perioden met regen.

meer lezen met z'n allen? Dat is de vraag, want het leesniveau van jongeren is erop achteruit gegaan. Nu ken ik van Ria een appje. Ja, dat zit, sorry, maar geen boekentip van mij, want ik haat lezen. Ik heb liever een goede film of serie. Heb ze dat ook met luisterboeken, Ria? Want ik wil nog wel eens zeggen dat dat, als ik niet aan een boek toe kom, kan helpen om gewoon te luisteren. Volgens mij is dat net zo groot, of in ieder geval wel groot och. Voor het lezen begrijpen, ik zie nog een tip van Cor. Er zit een boeiend, inspirerend, verhelderend boek over menselijk bazaal gedrag als ze onder druk worden gezet. Dat iedereen gelezen zou moeten hebben, is De Zin van het Bestaan. Van Viktor Frankl, die als psycholoog in de Tweede Wereldoorlog diverse concentratiekampen heeft mogen kunnen overleven. Zijn ervaringen en waarnemingen vanuit psychologisch standpunt zijn wellicht meer dan ooit verhelderend op dit moment. Cor, dankjewel voor die tip. De Zin van het Bestaan, schrijver erbij. En ik probeer eraan te denken komende vrijdag, want Nel had toch ook een goede boekentips. Heb ze die nog? Of heb ze een boek wat enorm indruk op dicht had gemaakt? Dan mocht ze het laten weten.

De jaren 80, ik heb ze niet metgemaakt. Maar als ik de 80s versies van Euphorbie zien komen, dan denk ik, man, wordt toch maar biegen, want het ziet er kleurrijk uit. Wat mocht er toch veel haarspray in de horen en wat gingen er toch veel buttons op de denim jasjes. De kind zich nu over 80's. In de fototool van L1 via 80s.l1.nl. Kent ze die foto al ethisch maken? Volgende week is het pas echt ethisch week. Maar het kent nu al, als ze de foto deels op social media en L1 News tags, dan kent ze kans maken op een analoge platenspeler met diverse Limburgstalige LP's van Beppie, van de Nachtroven, van de Schientaler. Dus heb stig nu al zin in de ethisch, dan kent ze aan de slag ethisch.l1.nl.

één flesje van 15 cent, dat stelt misschien niet zoveel vuur. Maar als gans Maas Breegheid inzamelen, dan lukt het aardig op. De 10-jarige Demi Smits en Sam Haanraads halen lege flessen en blikjes op voor onderzoek naar de zeldzame.

0: een ernstige zeldzame longziekte. Ik ben heel snel moe en heel veel benauwd. Als ik sport en als ik bijvoorbeeld naar een middelbare school fiets heen en terug, dan is het ook heel vermoeiend.
1: De actie bleek een succes, want de gang steekt binnen jekere dag vol en het bedrag loopt op.
0: Ja, elke dag ligt de gang wel helemaal vol en het gaat gewoon supergoed, de actie. Ik krijg altijd een blij schouder op mijn gezicht als al die flessen binnen de gang staan, want dan denk ik, wow. Dit had ik nooit durven dromen.
2: We moeten steeds met de auto gaan. Pas zelfs bijna niet in de auto. Ja, we zitten nu al rond de 410 euro.
0: Je kan gewoon doneren. Maar je kan ook bijvoorbeeld als je hier in Maasbree woont of ergens anders, kan je ook gewoon het statiegeld wat je hebt, kan je dan bij ons afleveren. We willen allemaal dat Maud al beter wordt.
1: Demi Smits en Sam Haanraads, die dus geld inzamelen om de zieke zus van Demi te ondersteunen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Bijna 40% van de Limburgse 15-jarigen leest niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen op school en in de samenleving, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Bijna 1000 huishoudens in Horst aan de Maas zitten zonder stroom en de vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel is aan de verwondingen overleden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor 1 dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18.
10: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Dr. Alban zingt Halleluja BL1. Hele goede middag. Bijna 4 op de 10 Limburgse leerlingen dreigen de middelbare school te verlaten zonder voldoende leesvaardigheid. Dat is een opvallend hoog percentage. En volgens hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht ligt dat niet alleen aan mobieltjes of sociale media. Ze ziet de oorzaken ook in het onderwijs. Scholen moeten te veel onderwerpen behandelen en komen daardoor onvoldoende toe aan de basis. En tegelijkertijd wordt de lat voor leerlingen volgens haar te snel lager gelegd en zijn de verschillen tussen goede en minder goede schoolleiders groot. Maar die neerwaartse trend is volgens de Wolf wel degelijk te keren.
1: Ja, dat zijn dan 3 dingen, hè, waarvan je ziet dat en onderzoek laat zien, maar ook scholen dat heel goed doen. Dus dat is dan inderdaad in die schoolleiders investeren. He, dus de meeste landen hebben gewoon een gestandardiseerde opleiding voor die schoolleiders. Ook eisen, he, dat resulteert dan misschien in een master. Dus dat ze ook academisch geschoold zijn. Nou, je kunt van alles verzinnen, zeg maar. Dus de schoolleider investeren en ook faciliteren en ondersteunen. Dus daar moet echt het been worden bijgetrokken. Een tweede is eigenlijk hoge verwachtingen organiseren. Dus we hebben heel snel dat we de niet goed dribbelende kinderen in een hoekje zetten of uit de klas halen. Daarmee organiseer je een soort lage verwachtingen. Een oud collega van mij zei altijd, dan help je ze met achterblijven. Maar dan moet je ook niet raar vinden dat ze dan op 15-jarige leeftijd, hè, bepaalde dingen niet kunnen. Ook die hele vroege selectie zit daarbij. Hè? Dus kinderen heel jong al naar het VMBO doen. Dat is ook uniek in Nederland. Dus hoge verwachtingen organiseren. Kun je op allerlei manieren doen. Opstroom stimuleren. Groepen bij elkaar zetten. Kinderen extra uitdagen, ook aan de bovenkant. Dus dat is heel belangrijk. En de derde is eigenlijk een kennisrijk curriculum. Dus echt kennis als basis, dat zijn we in Nederland eigenlijk een beetje vergeten. Dus leren is ook, alle kinderen zijn nieuwsgierig, alle kinderen willen van alles leren. Maar dan moet het wel over iets gaan en niet trucjes leren, begrijp het, lezen trucjes bijvoorbeeld. Maar echt teksten lezen, boeken lezen, dingen begrijpen, dingen willen begrijpen.
0: Hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht.

0: te hebben. En ons café nou nog even. En dan mag het weer. Ik bedoel, ik oordeel hier niet. Ik moet zelf weten als vanmiddag al geeft. Maar voor mij duurde het toch nog even. Dus is nou L1 met Limburgse Nuits. Een graf adopteren op de Amerikaanse begraafplaats in Mergoten. Dat koos 6 jaar lang niet. Maar nu gaat de wachtlijst weer open. Er is plek voor maximaal 150 nieuwe inschrijvingen. En de verwachting is dat die plaatsen snel vergeven zijn. Frans Roebroeks van de stichting Adoptiegraven Mergoten legt uit waarom het nu weer mogelijk is om zich in te schrijven.
1: In die afgelopen 6 jaar hebben we 1000 graven inderdaad en namen opnieuw kunnen uitgeven. En dat gebeurt vaak omdat oudere mensen die sterven en hun graf komt vrij. Of oudere mensen die zijn niet meer in staat om hun graf te bezoeken. En die zeggen dan nou, uit respect voor de soldaat willen we dat het een actieve adoptant krijgt. Het gebeurt niet zo heel vaak dat graven gewoon worden vrijgegeven. Ze proberen het toch altijd binnen een familie te houden. Omdat we al heel veel ook families hier hebben die al vanaf 1945 een graf hebben geadopteerd. Ja, en dat wil je natuurlijk, ja, dat behoort bij eigenlijk al tot de familie. Dus je wil die soldaat toch binnen de familie houden. We hebben besloten om de wachtlijst open te stellen voor maximaal 150 personen. Dat doen we via een online formulier dat ook automatisch sluit wanneer dat aantal is bereikt. En dat doen we om te voorkomen dat we dadelijk weer een wachtlijst van jaren hebben. En het probleem met die lange wachtlijst was dat mensen in de tussentijd dat ze zich hebben ingeschreven en een graf krijgen toegewezen, dat ze waren verhuisd. Dus dan stuurden wij een adoptiecertificaat op naar het oude adres. Maar dat kwam dus niet aan bij de persoon die zich had ingeschreven. Dus vandaar dat we zeggen maximaal 150. Dat is ook een behapbare brok. Die kunnen we op een redelijke termijn uitgeven. En zodra die lijst is weggewerkt, dan openen we weer de lijst opnieuw. En dan kunnen zich weer nieuwe mensen aanmelden. Ik denk dat er wel een run op zal komen. Ik denk ook dat die wachtlijst al op de eerste dag vol zal zijn. Dat we die 150 zeker bereiken. We hebben nu wel een kleine voorraad die we kunnen uitgeven. Dus zodra mensen zich inschrijven, dan beginnen we bij nummer 1 beginnen we uit te geven. Dus er zijn mensen die nou op een hele korte termijn, als ze zich hebben ingeschreven, een graf krijgen.
0: Frans Roebroeks van de stichting Adoptiegraven Margraten.

0: Riem me vast, daar gaan we.
1: Het
0: Tussen omschrijving, breng ons naar één plaats in Limburg. Heb ze enig idee welke, dan kunt ze een appje checken via de L1-app. En dan maakt ze kans op 2 kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Deze opgave geeft al 3 dagen met, maar toch kreeg ik een appje net. Van Marieke zit, alsjeblieft Rian, nog geen hint. Ik denk dat ik eruit ben zonder. Ja, dan gaan we het gewoon nog eens proberen, toch? Het is aan dich, de opgave. In 1 keer, 2 keer het hoogste punt bereiken. Voor welke plaats in Limburg geeft het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Laat het maar weten.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
3: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Het is 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. Zo'n 1000 adressen in Horst aan de Maas hebben urenlang zonder stroom gezeten. Bij graafwerkzaamheden is vanmorgen een kabel geraakt. Volgens Enexis zouden de problemen nu voorbij moeten zijn. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. Dat meldt de politie. Waar de vrouw vandaan kwam en hoe oud ze was, zegt de politie niet. Ongeluk gebeurde zondagmorgen bij Fromberg. Bijna 40% van de Nederlandse middelbare schoolleerlingen kan slecht lezen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarin onderwijs wordt vergeleken. Nederland zakt daarin steeds verder weg. Volgens de Maastrichtse hoogleraar Inge de Wolf komt dat door de versnippering van het Nederlandse onderwijs.
11: We bieden eigenlijk heel veel aan. Dus voor leraar ook echt zwaar. Alles moeten al die leerlingen krijgen, maar echt de diepte in. Dus echt goed begrijpen, meer de tijd nemen voor meer complexe teksten, rijke teksten noemen ze dat. Dat zit weinig in het onderwijs. En dat meet wel de PISA, maar eigenlijk dat diepere begrip, die internationale studie. Je ziet dat we daar dus echt veel harder dan andere landen echt op onderuit gaan.
10: Het leesniveau is bij die 40% van de leerlingen zo laag dat er sprake is van laaggeletterdheid. Een waterschap Limburg onderzoekt vissterfte in de Geleenbeek. Daar kwam zaterdag een melding van. Er lagen zo'n 150 vissen dood in het water tussen Sittard en Susteren. Volgens het waterschap ligt het niet aan droogte of zuurstoftekort. Er zijn monsters genomen van het water. Het weer zo goed als droog. In het zuiden tijdens zonnige periode maximaal 25 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vanavond gaat het overal regenen.

Matthias Rijm en Verdammt Ik Liep Dich op de valreep jaren 90. Dus in de 80s week zoals ze hem niet huren, dan toch goed als ze hem nu al even te pakken hebben gehad. Te midden van het routespel, er wordt flink nagedacht over die ene plaats in Limburg. Want wat moet dit toch zijn? In één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. Oei, moet ik het wel goed doen natuurlijk. Kamerich komt er op binnen, trintelen. Vaals heb ik heel veel gezien, maar dat is het niet. Bezel wordt nog gegokt. Gulpen, Bergen, Eschberg, Berg aan de Maas. Zou er nog gaan inzitten? Die plaatsen zijn het in ieder geval niet. Wat denkt Sticht dat het is? Geur het Geer.

0: Dag 3 van het routespel. Normaal kiezen door een hint bij, maar nu kreeg ik het verzoek. Nee, nog geen hint, want we kennen het och zonder. Maar is dat och gelukt in 1 keer, 2 keer het hoogste punt bereiken? Veilen is erop geopperd. Stijl heb ik gezien. Bemelen met de Bemelerberg. Als het een berg moet zijn, zit Piet, dan de Aasterberg, gehucht van echt. En er ligt ook nog eens een hoge dijk omheen, maar dat wordt het och niet, Piet. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rian.
0: Hij is de afgelopen dagen ook al geloesterd?
1: Jazeker, maar ik wist het gisteren al, maar ik had geen tijd om te reageren.
0: Oh, dan wist het eigenlijk al lang. Hij is gewoon geen tijd.
1: Ja.
0: Nou, ik weet wel hoe de prioriteiten liggen, Geert.
1: Ja.
0: Nee, bij mij.
1: Ja, soms hebben we het andere werk.
0: Soms zijn andere dingen belangrijker. Ja, oké. Okay. Ja. Oké. Voor deze keer stond ik het toe, want nu heb ze wel geappt voor het routespel.
1: Jazeker.
0: En zeg maar, wat zeg, denk je dat het is?
1: Nou ja, ik dacht 2 keer het hoogste punt. Een hoogpunt heb ik opgezocht. Het synoniem voor hoogpunt is kroon.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dus de top van de boom. En een ander hoogpunt, landschappelijk gezien, is berg.
0: Ja.
1: Nou, als ik die 2 achter elkaar zit, dan krijg ik Kronenberg.
0: Nou. Alsof ze mij in de kopkins kieken, Geert. Want dat was precies mijn gedachtegang. Een omschrijving van de plaatsnaam. In 1 keer, 2 keer het hoogste punt bereiken. Een kroon is het hoogste punt. Kroon op je werk, kroon op je hoofd. En de berg, daar kent ze ook het hoogste punt bij bereiken. Een berg is hoog. En de top nog eens. Dat betekent dat het hartstikke goed is. En dat ik zich die kaarten voor de kasteel ten Arsen gewoon toeschikken.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Ja, graag gedaan.
0: Mocht nu wel weer met al die belangrijke zaken.
1: Ja, ik sloeg er altijd met.
0: Gelukkig, dankjewel, Geert. Ja.

Shakira en Zubi L1. Toch altijd goed om te weten dat er morgen weer een nieuwe opgave komt. En het routespel dat geeft me weer het ruimte om de hersenen te laten kraken. Zometeen op Psy Hit Happen, dit keer met Lucas Lejeune. En ik spreek tegen morgen weer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Hoogstaande Maas hebben zo'n 1000 adressen urenlang zonder stroom gezeten. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door 3 faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken 4 mensen hun baan kwijt.
9: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18.
11: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
12: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
11: You should be dancing and staying alive.
12: Tickets via doolhof.nl.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Hits.

Time Flies met Once in a While bij Hit Hoppy. Ja, dit is ook wel een trip down memory lane. Zegt plaat uit 2010. Ja, was wel een echte hit, maar dat was wel bij Hit Hoppy natuurlijk. Maar dit is wel een plaat waarvan ik denk van... Jeetje, die hebben we lang niet meer gehoord. Althans, ja, van mijn team wel natuurlijk, 2010.

uit Heerlen. Die zelfs in het begin van de plaat nog even een mooie ode biedt aan collega's Ruud en Rian. En al helemaal de radioster Nel, waar ik laatst ook voor het eerst mee mocht bellen. En dat ik ontzettend leuk vond om te doen. Hopelijk mag ik dat nog vaker doen. In Hithappen doen we dat niet. In Hithappen luisteren we naar hele goede muziek. En voornamelijk hits. En deze zul je ook wel kennen.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox met House am Zee en Hithappen van LN. Ik ben de laatste dagen ook wel mijn Duits aan het bijspijkeren. Dus gaat me steeds beter af deze meezingen. In Hithappen van LN dus. Zometeen de Limburgse nieuws, maar eerst Taylor Swift.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
1: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
1: voordeeluitjes.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana? NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka?
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. 3 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met 2 werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan, een bedrijf dat zich onder meer met sloop- en asbestsanering bezighield. 2 mensen stonden daar op de loonlijst. En in Maastricht is het doek gevallen voor vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. Zo'n 1000 adressen in Horst aan de Maas hebben urenlang zonder stroom gezeten. Bij graafwerkzaamheden werd vanmorgen een kabel geraakt. Volgens Innexis zouden de problemen inmiddels voorbij moeten zijn. Bijna 40% van de Nederlandse middelbare schoolleerlingen kan slecht lezen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarin onderwijs wordt vergeleken. Nederland zakt daarin steeds verder weg. Volgens de Maastrichtse hoogleraar Inge de Wolf komt dat door de versnippering van het Nederlandse onderwijs.
15: We bieden eigenlijk heel veel aan. Dus voor leraar ook echt zwaar. Alles moeten al die leerlingen krijgen, maar echt de diepte in. Dus echt goed begrijpen, meer de tijd nemen voor meer complexe teksten, rijke teksten noemen ze dat. Dat zit weinig in het onderwijs en dat meet wel de PISA, maar eigenlijk dat diepere begrip, die internationale studie. Je ziet dat we daar dus echt veel harder dan andere landen echt op onderuit gaan.
14: Het leesniveau is bij die 40% van de leerlingen zo laag dat er sprake is van laaggeletterdheid. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. Dat meldt de politie. Waar de vrouw vandaan kwam en hoe oud ze was, zegt de politie niet. Het ongeluk gebeurde zondagmorgen bij Fromberg. Een waterschap Limburg onderzoekt vissterfte in de Geleenbeek. Daar kwam zaterdag een melding van. Er lagen zo'n 150 vissen dood in het water tussen Sittard en Susteren. Volgens het waterschap ligt het niet aan droogte of zuurstoftekort. Er zijn monsters genomen van het water. Het weer, zo goed als droog. In het zuiden tijdens zonnige periode maximaal 25 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vanavond gaat het overal regenen.

Ocean met Loverboy en Hithappen. Een hele goede middag. Wil je je viefje opsturen? Doe dat via de website van L1. En als ik er eentje zou invullen, dan zou ik deze er ook bij zetten. Cameron Wittkamp met Medusa. I don't

0: Ilse de Lange met So Incredible bij Hit Happen van L1. Door naar Amerika, wel het Limburgse Amerika dan natuurlijk. Rolle Herzen met hun een van hun grootste hits. En dat past dan ook wel in Hit Happen. Auto vliegtuig.
1: Onder mee, je land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In Horst aan de Maas hebben zo'n 1000 adressen urenlang zonder stroom gezeten. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door 3 faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken 4 mensen hun baan kwijt.
6: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Is Hit Hoppen.
12: Dit is L.A.
13: Let's go, girls.

Chainsmokers met Paris in Hithappen van L1. Een hele goede middag van Parijs. Gaan we toch weer even terug naar Limburg. Niet heel ver natuurlijk, maar het is wel zo. Namelijk naar de hit van Lex Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkermans met een zachte G. Oh, hey.

Super Lonely. Nou, lonely, dat hoef je zeker niet te zijn bij Hithappen hier van L1. Want we hebben volop goede muziek staan, volop hits. En ja, hits, dat heeft deze band ook wel. Eigenlijk alleen maar natuurlijk. Golden Earring met When the Lady.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Trulease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Omstanders hebben in Roermond een pinpasdief gepakt. Dat gebeurde gistermiddag. De 51-jarige dief had een 81-jarige man beroofd op het Münsterplein. Toen hij probeerde weg te rennen, werd hij door 3 mensen tegengehouden en daarna door de politie gearresteerd. 3 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met 2 werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan, een bedrijf dat zich onder meer met sloop en asbestsanering bezighield. 2 mensen stonden daar op de loonlijst. En in Maastricht is het doek gevallen voor Vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. Bijna 40% van de Nederlandse middelbare schoolleerlingen kan slecht lezen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarin onderwijs wordt vergeleken. Nederland zakt daarin steeds verder weg. Volgens de Maastrichtse hoogleraar Inge de Wolf komt dat door de versnippering van het Nederlandse onderwijs.
3: We bieden eigenlijk heel veel aan. Dus voor leraar ook echt zwaar. Alles moeten al die leerlingen krijgen, maar echt de diepte in. Dus echt goed begrijpen, meer de tijd nemen voor meer complexe teksten, rijke teksten noemen ze dat. Dat zit weinig in het onderwijs. En dat meet wel de PISA, maar eigenlijk dat diepere begrip, die internationale studie. Je ziet dat we daar dus echt veel harder dan andere landen echt op onderuit gaan.
2: Het leesniveau is bij die 40% van de leerlingen zo laag dat er sprake is van laaggeletterdheid. Zo'n 1000 adressen in Horst aan de Maas hebben urenlang zonder stroom gezeten. Bij graafwerkzaamheden werd vanmorgen een kabel geraakt. Rond de middag waren de problemen verholpen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. Dat meldt de politie. Waar de vrouw vandaan kwam en hoe oud ze was, zegt de politie niet. Het ongeluk gebeurde zondagmorgen bij Fromberg. Het weer, zo goed als droog. In het zuiden tijdens zonnige periode maximaal 25 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vanavond gaat het overal regenen.

Ja, stoelen en tafels aan de kant op de werkvloer. Hoor. Het happen hier van L1. We gaan door naar Somjeu, Dark Before Dawn. Ook daar wel op te dansen, maar zometeen ook nog eentje hoor.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken 4 mensen hun baan kwijt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
12: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.

Dua Lipa en Elton John, beide ontzettend veel hits. Dua Lipa natuurlijk heel veel hits op de naam. Elton John al helemaal. Nou, en als die twee dan de krachten bundelen, dan komt er dus deze plaat uit. En die hoort dan al helemaal thuis in hip-hop. De volgende ook, die is namelijk Running in the

sturen hem zeker de lijst zou halen. Stella Lefty met Boston. Maar wil jij dat nou doen? Stuur dat vooral op via de website van L1L1.nl. Daar kun je je liedje voor hithappen insturen. En Maria Stefan volgende week terug is van zijn vakantie. Dan neemt hij ze op.

Lost Frequencies met Reality in het tap hier bij L1. Een hele goede middag. Op een of andere manier lijkt het alsof in 2010 echt ontzettend veel goede hits uitkwamen. Zo straks hadden we ook al een hit uit 2010 waarvan ik dacht van... hey, die is erg lekker. Lang niet meer gehoord. Hetzelfde geldt voor Lost Frequencies. Maar deze is wat ouder, uit 1990.

0: heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Omstanders hebben in Roermond een pinpasdief gepakt. Dat gebeurde gistermiddag. De 51-jarige dief had een 81-jarige man beroofd op het Munsterplein. Toen hij probeerde weg te rennen, werd hij door 3 mensen tegengehouden en daarna door de politie gearresteerd. De meest gezochte man in Duitsland is bij Weisweiler opgepakt, niet ver van Aken, op zo'n 20 kilometer van de grens. De 48-jarige Daniel V. wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. Correspondent Gim Balduk.
4: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
3: Sinds enkele dagen was de Duitse politie bezig met een klopjacht. 3 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met 2 werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan, een bedrijf dat zich onder meer met sloop- en asbestsanering bezighield. 2 mensen stonden daar op de loonlijst. En in Maastricht is het doek gevallen voor vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. En de vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. Dat meldt de politie. Waar de vrouw vandaan kwam en hoe oud ze was, zegt de politie niet. Het ongeluk gebeurde zondagmorgen bij Fromberg. Het weer, zo goed als droog. In het zuiden tijdens zonnige periode maximaal 25 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vanavond gaat het overal regenen.

0: Cool in the Gang, Celebration. En als je niks te vieren hebt, dan heb je dat nu wel.
1: Het Limburgse Teerkamp.
0: Vier platen dan, lang namelijk een Limburgse plaat in de playlist. We beginnen met Ton Engels, daarna De Wolf, Quanta Hippe en Beppie Croft.

Dat was het Limburgs kwartiertje, maar ook voor nu weer even deze uitzending van Hit Happen. De hele week mag ik Stefan nog vervangen en dat is erg lekker. Voornamelijk met hits als deze, Teddy Swims namelijk. Voor nu heel veel plezier bij L1 vandaag en tot morgen.

0: naar waar dan ook. De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. De Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft twee personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker twee mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28... Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
13: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en pols-middenlimburg.nl.
14: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
15: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
14: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen. Maastricht.
16: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
17: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
21: Liefde voor Limburg.
22: Benieuwd?

0: als nou misschien zit het te loes, dan denk je, ja, deze plaat heb ik toch eens eerder in de bioscoop gehuurd. Ted Sandman waarschijnlijk vanwege dit tune-show zien. Vanwege de James Bond filmreeks. Want A View to a Kill, Duran Duran was dan ook de soundtrack voor de Bond movie uit 1985.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Terug naar 2026. Zometeen trouwens nog een muziek op naam van Noah Milo. Rechtstreeks vanuit Rockel, Beyoncé en Coldplay komen ook nog voorbij. Maar ook nu de genoegstelling Gebert Veurgeschoteltje. En het is niet alleen maar positief helaas. En ook wel een beetje het nieuws van vandaag is gaat over een slechte ontwikkeling. Namelijk steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Blijkt allemaal uit internationaal onderzoek. En in dat onderwijs werd dan van alles geprobeerd om dat cijfer weer wat op te krikken. Zo vertelt deze docent in Nederlands.
2: Lezen doen we niet alleen bij ons eigen vak. Geven we veel tijd voor. Maar we hebben ook schoolbreed leeshalf uur. Dan leest iedereen. En we praten veel met leerlingen over het boek. We maken lezen ook zichtbaar. Dus door de school kun je het zien. We willen het lezen vooral ook heel erg normaliseren. Niet meer van, oh, dat is iets wat je dan misschien soms moet doen. Nee, dat is heel normaal en dat kan je heel veel brengen.
0: Alles werd in het werk gesteld om het welbekende tij te keren. Tegelijkertijd op de dinsdagmiddag ook wel hoopvol nieuws wat betreft de jeugd van tegenwoordig. Het gaat evenmiddag ook namelijk over, dat is een beetje de absolute Willy Wortel van vandaag. Ze kunnen hem wel nemen, denk ik. Juist evenmiddag namelijk wie de 11-jarige Marijn Pubbe zelf een auto bouwtje.
3: Ik heb heel veel uitgezocht en uiteindelijk hebben we heel veel spullen met elkaar moeten verzamelen en dan hebben we hem in elkaar kunnen zetten eigenlijk.
0: Ja, netjes zeg. Nou, wie dat er dan allemaal klaar heeft gespeeld en wie dat er dan nou rondkneurtje en bezel dat jullie dan vanmiddag allemaal.
1: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: Je hoort het ongetwijfeld wel eens voorbij komen. Hè? Iedereen is maar druk vandaag de dag. Hoort de Guy in the Tide, Noah Milo van het Rochel heen net bij L1 vandaag tegelijkertijd. Moet dan altijd denken. Mensen zeggen wel eens, ja, als je het echt druk hebt, dan zeg je dat niet drie keer.
1: Dit is L1.
0: Trouwens, zometeen maken wij alle tijd voor je vrij in de verspillingsvrije week. Deze hele week zitten we er middenin. En zodoende heb jij zometeen, of hoor jij zometeen wat tips van ons om dan zo min mogelijk voedsel weg te hoeven gooien.

0: Zometeen nou hier bij Ellen vandaag If I Were a Boy van Beyoncé. Maar eerst was dit dus hier Coldplay samen met Avicii, Sky Full of Stars. We gaan zo'n beetje richting etenstijd. Ja, dan zou je wel vroeg eten. Tegelijkertijd de voorbereidende werkzaamheden vinden misschien op dit moment plaats. Dan heb je dan misschien een halve broccoli, drie frikandellen, een aangebroken potje sambal in je koelkast staan. Ja, hoe kom je dan om iets weg te moeten gooien? Sterker nog, als alle huishoudens in Nederland een week lang geen eten zouden verspillen, dan scheelt dat bijna 18 miljoen maaltijden. We zitten deze week midden in de verspillingsvrije week. Ja, dan voor de machine aankomen. Meer uitleg natuurlijk.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Voedselverspilling is voedsel dat verloren gaat omdat het niet wordt gegeten.
3: Ja, meestal de groenten en de patatten die ik dan weggooi.
2: Of in een eerder productiestadium wordt weggegooid.
4: Er wordt altijd wel wat weggegooid.
2: Geschat wordt dat wereldwijd een derde tot de helft van al het geproduceerde voedsel verloren gaat of verspild wordt.
3: Ja, de kok's altijd te veel.
2: In landen met lage inkomens treedt het meeste verlies op tijdens de productie. Terwijl in ontwikkelde landen veel voedsel, ongeveer 100 kilogram per persoon per jaar, wordt verspild in de consumptiefase.
3: Iedere dag gooien we 700.000 broden weg.
2: In Nederland gooit een persoon thuis gemiddeld 25 kilo vast voedsel per jaar weg.
5: Wij zijn tegen voedselverspilling.
2: Dit zijn ongeveer 51 maaltijden per persoon.
3: Elke dag ons best om de verspilling tegen te gaan.
2: Daarnaast wordt er ook zo'n 65 liter aan drinken door de grootsteen gegoten. Consumenten kunnen het verspillen van veel voedsel verminderen als ze bereid zijn om voedsel dat afwijkt qua vorm en verkleuringen zouden accepteren.
6: Kromme groenten.
2: Ook zijn er allerlei campagnes.
7: Verspillingsvrije week begonnen.
2: En innovaties als slimme verpakkingen om voedsel verspilling tegen te gaan.

0: But you're just a boy.
1: Ja, niet iedereen is knettergek van haar. Hoeft ook helemaal niet natuurlijk. Maar niemand kan het ook ontkennen. Wat een prachtige stem. Beyoncé heeft If I Were a Boy. Je net bij Ellen vandaag richting alle vijf. Zometeen het laatste Limburgs nieuws. Daarna natuurlijk een grensgevalletje. En vandaag pakken we het even anders aan. Want we gaan niet richting buitenland. Nee, we gaan eens even een provinciale strijd aanboren. En met name dan de afvaardiging vanuit Gelderland. Ja, dat is wel een hele uitzonderlijke.
2: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
3: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
2: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Het laatste nieuws uit en over Limburg. Dat horen we nu hier van Dennis Ewald.
14: Goedemiddag. Omstanders hebben in Roermond een pinpasdief gepakt. Dat gebeurde gistermiddag. De 51-jarige dief had een 81-jarige man beroofd op het Munsterplein. Toen hij probeerde weg te rennen, werd hij door 3 mensen tegengehouden en daarna door de politie gearresteerd. De meest gezochte man van Duitsland is bij Weisweiler opgepakt, niet ver van Aken, op zo'n 20 kilometer van de grens. 48-jarige Daniel V. wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. Correspondent Gim Balduk.
15: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
14: Sinds enkele dagen was de Duitse politie bezig met een klopjacht. 3 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met 2 werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan, een bedrijf dat zich onder meer met sloop- en asbestsanering bezighield. 2 mensen stonden daar op de loonlijst. En in Maastricht is het doek gevallen voor vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. En de vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. Dat meldt de politie. Waar de vrouw vandaan kwam en hoe oud ze was, zegt de politie niet. Het ongeluk gebeurde zondagmorgen bij Fromberg. Het weer, zo goed als droog. In het zuiden tijdens zonnige periode maximaal 25 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vanavond en in het begin van de nacht gaat het regenen. Later overwegend droog. Morgen bewolkt, buien, stevige wind en maximaal 20 graden.
1: Nou, die herfst die lijkt toch echt wel zijn intrede te hebben gedaan, of in ieder geval te gaan doen. Dennis, dankjewel. Zometeen dus hier dat grensgevalletje. Ja, het is een pareltje hoor, in mijn humble opinion. Maar dan eerst tussendoor nog even. Ja, oh ja, klopt. Douwe Bob.

0: Tijdstip van 4:30 op de dinsdagnamiddag zijn we net gepasseerd. Ja, dat kan natuurlijk maar één ding betekenen dan. Het grensgevalletje. Maak u de borst of borsten maar nat. Vandaag een beetje anders dan normaal. Vandaag is even niet richting buitenland. Nee, het wordt dus een strijd tussen provincies. Want we zijn weer even met het meetlint aan de slag gegaan. 102,5 kilometer grens Limburg aan de Brabantse buren. En dan ook nog eens 11,5 kilometer met Gelderland.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Zodoende wederom die vraag, maar dan provinciegrenzen gaat het vandaag over. Keuze uit muzikaal materiaal uit die twee provincies, Brabant en Gelderland. En met name, ja, dus ik hou hem nog even onder de pet hoor. Met name de artiest die Gelderland vertegenwoordigt. Ja, die kan nog alles verrassen, denk ik. En dan natuurlijk ook muziekgoed, eigen, van eigen bodem. Beginnen we al even bij de Brabantse buren.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje.
1: Ja, dat is dus wederom de kwestie uit Tilburg. De Brabanders van Cressip met I Would Stay. Vanuit Geleende Rockers van The Wolf met The Night Train. Ja, vanuit Gelderland, dat heet de wenkbrauw misschien een beetje donder fronsen. AC/DC met You Shoot Me All Night Long, want jawel. AC/DC, dat komt niet helemaal uit Gelderland. Maar Angus Young woont in een grote villa in het Gelderse dorp Aalten.

0: Nou, heerlijk bleef het toch, hè? Beetje uit de vergetelheid gehaald nu. Accent en Kylie. Voor mijn gevoel wordt hij niet vaak genoeg gedraaid. Maar goed, dan hebben we een welbekende duit in het zakje hier even gedaan bij L1 vandaag. Wat betreft het grensgevalletje, de verwachting had ik al een beetje. AC/DC gaat absoluut vier aan kop vandaag, maar er kan nog een heleboel gebeuren. Ook de rockers uit Geleen van The Wolf, die maken natuurlijk nog kans om aangezwengeld weer eens meteen. Of Angus ook nog, vanuit Brobbench. Natuurlijk Crash-up met I Would Stay. Trouwens, later deze uitzending huurt je ook nog wie een 11-jarige jonge man in Bezel zijn eigen auto heet gemaakt. Maar nu even aandacht voor iemand met een andere bijzondere ambacht. Jeroen Knippenberg geeft het dan over. En heet niks met auto's. Maar hij is dan weer ambachtelijk keukenmessenmaker. En hij is dan ook een van de 20 messenmakers die uitgenodigd zijn om dan deel te nemen aan The Edge of Hope. Dat is een internationaal goede doelenproject. Die messen die werden dan verloot voor een goed doel. En dat zijn niet doorsneemessen, dat zijn wel hoogstandjes, durf te zeggen. Gever verslagje van Maurice Jessen om eens even op bezoek te gaan in zijn werkplaats in Heidhuizen. Heidje, klein Paris, weet je dat wel genoemd volgens mij. Wie Jeroen dan door die topmessen maakt.
1: Bij iedere hamerslag kijk ik, waar raak ik, hoe beweegt het staal, welke kant gaat het op, moet ik eventueel wat corrigeren. Dan is het vaak een combinatie van kracht, van precisie en de juiste hoek van de hamer houden ten opzichte van het staal. Ja, topkoks, verzamelaars, ook best wel wat hobbykoks die dan veel te besteden hebben, die voor mooie spullen, een mooie keuken houden met een heel mooi pronkstuk erin, wat dan gelukkig een mes van mij is.
2: Wat kost een mooi, goed mes?
1: Ja, kijk, mijn topsegment, dan kan het echt tot een 3.500 euro per mes zijn. Ja, het is wel een bijzonder mes, ook zeker als ik het doel waar die voor gebruikt gaat worden, de goede doelstichting die erbij zit, als ik dat bedenk. Dan. Ja, kijk, uiteindelijk, ze zijn heel mooi, maar uiteindelijk zijn het stukken gereedschap die je moet gebruiken. Dat de klant ze ook echt goed gebruikt. Ik stop heel veel moeite in te zorgen dat die messen zo goed mogelijk snijden. En dan is het zonde als je die in een vitrinekast legt en niet meer aankomt.
0: Duizenden euro's voor één keukenmes. Nou, dan zal het al lang meegaan natuurlijk. Hè. 24 en 25 oktober. Dan werd het door Jeroen Knippenberg gemaakt. Je keukenmessen verloopt. Ik zit te denken, de lijsthuizing van Emus. Het over een niet heel intelligent persona. Zeg, ja, dat is ook niet het scherpste mes uit de laai. Dan niet de live van Jeroen Knippenberg, denk ik.

0: Ja, we hadden het er net al even over. AC/DC is op dit moment 4 aan kop wat betreft ons interprovinciale grensdilemma. Beter bekend als het grensgevalletje. Nog één keer de kandidatuur. Je hebt nog een paar minuten om verandering aan te brengen. Invloed uit te oefenen.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje.
1: AC/DC hebben dus even voor de gelegenheid de afvaardiging vanuit Gelderland gemaakt. Want ja, Angus Young schijnt dus in een dikke vette villa in het Gelderse Aalten te wonen. Verder de keuze uit de Brabanders van Cresip of natuurlijk Oud-Os eigen provincie, specifieker Geleen. De Rockers van The Wolf met Alle Bart, The Night Train.

0: Casey en de Sunshine Band. Ondertussen maken we toch wel even een pas op de plaat voor een heel andere artiest. Ik zal geen doekjes omwinden. Het is ja, gisteren al, maar vandaag is ook een unanieme score wat betreft het grensgevalletje.
1: Ah, Ruben. Nou ja, luister, Gelderland of geen Gelderland. Als er een goeie vriend wordt, nu ben je doet, is het easy.
2: Ruben, goeiemiddag. Doet voor mij vandaag maar Gelderland. Schoon uitzending, tot morgen. Hoi.
0: Merci Henk en Ria. En ook Dennis liet nog weten. Toen ben ik van ACDC. Elliot zag hetzelfde. Nou, kunnen we maar blij zijn. Dat Angus Young dan in het Gelderse Aalto woont, ja.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
5: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden.
7: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad. De specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
9: Stiel kettingzaag, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: 12 september, Temple of Classic Rock.
11: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
10: Doors open, 30:30 middags.
11: Get your tickets at dedoolhof.nl.
0: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
12: Van verf tot gereedschap, van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen. Daar moet ik heen.

0: Womack en Womack, natuurlijk met Teardrops. Ondertussen moeten we even leidzaam iemand gaan volgen.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygodesse.
0: Jazeker, hoogste tijd voor wederom wat polygoonmateriaal. En het gaat over iets wat ooit een beetje het straatbeeld toch wel op heel veel plekken bepaalde. Ondertussen komen ze nog maar zelden tegen de telefooncel, daar hadden het over. Meestal was hij groen, tenminste in mijn beleving destijds. Ik heb er nog heel wat gratis nummers opgebeld, die je dan achterop een pot pindakaas vond en zo. En dan die arme dame of heer aan de andere kant van de lijn voor de gek houden. Nou, dat was plezier destijds. Vandaag gaat het hier dus over zo'n openbare munttelefoon. Daar werd namelijk begin augustus 1889 patent op aangevraagd door William Gray. Reden voor ons om het er vandaag eens even wat meer over te hebben. Die telefooncel, die munttelefoon, hele tijd terug dus. Later werd het ook alleen maar mogelijk om te betalen met zijn telefoonkaart. Zo ver terug dat we eigenlijk die openbare telefoon zal grotendeels vergeten zijn.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: Met wie spreek ik?
4: Nee, met wie spreek ik?
3: Met Van der Veen.
4: Oh, dan ben ik verkeerd aangesloten.
5: Wanneer heb je nou voor het laatst zo'n telefooncel gebruikt?
6: Nooit. Nee, dat is eigenlijk niet van onze tijd.
7: Tijd geleden.
8: Nee.
5: Nog nooit?
8: Nee.
6: Zo een keer om mijn vader te bellen dat hij ons moest ophalen of zoiets, ja.
9: Dat was ergens in de jaren 90.
6: Nee, we hebben er één keer gestaan om te schuilen voor de regen.
9: Het zal een taxi geweest zijn, denk ik.
0: Ja, achterhaald, of in ieder geval hebben de mobieltjes de waarde van de openbare telefoons in ieder geval ingehaald. Ja, toch kan een hele hoop meer in zo'n telefooncel dan je zou denken. Terug naar 1982, zodoende nog even, in Limburg speelde zich het allemaal af. Een wereldrecordpoging in zo'n telefooncel.
10: En daarbij ging het niet om het langste gesprek, maar om de bezetting van de cel door 24 jongelui uit Limburg. De PTT-cel bleek van uitstekende kwaliteit. Het uithoudingsvermogen van de jongelui trouwens ook. Opvallend was verder hun vindingrijkheid. En toen werd het voor de staande, zittende en hangende Limburgers 5 seconden erg moeilijk. Maar het applaus van de omstanders en de behouden terugkeer in de ruimte vergoeden veel. De prestatie zal nu worden voorgedragen voor opneming in het Guinness Boek van Wereldrecords.
11: L1, dit is L1.

0: Netflix dat dan niet doet.
1: De man begint van natuurlijk de Belfeld Blues. En dan heb ik het over Arno Adams. Splinters in plaats van Vlinders in het BLN vandaag. Heel even tussen alle muzikale hoogstandjes door. Ook nog even wat technische hoogstandjes in, oom.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
1: Ja, we kunnen wel betitelen, dingen gasten. Willy Wortel van deze dinsdag. Een jongeman zocht dat de gemeente de afvalcontainer ging vernauwen. En de ooi-exemplaren kwam ophalen. Alles wat in de afvalcontainer zult en welke techniek dat er allemaal mee gemeuid was. En zodoende dacht de 11-jarige Marijn Pubbe. Nou, met al dat materiaal, daar kan ik wel een auto van maken. En zo gezegd, zo gedaan. En nu rijd je rond in Bezel met het voertuig dat de Brum noemt.
3: Ik zit in Brum. En dat is mijn zelf gemaakte autootje. Ik zag, toen de containers werden opgehaald, zag ik daar een auto in. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk wel eens proberen.
4: Wat zag je er dan precies in dat je denkt, hey, dit kan ook een auto zijn?
3: Eigenlijk een beetje de ouderwetse vorm van eigenlijk een ouderwetse auto. Ik heb heel veel uitgezocht. En uiteindelijk hebben we heel veel spullen met elkaar moeten verzamelen. En dan hebben we hem in elkaar kunnen zetten eigenlijk.
4: Ja, was dat moeilijk om al die spullen bij elkaar te krijgen?
3: Ja, dat was best wel moeilijk.
4: Ja? Wat vond je het allermoeilijkst?
3: De motor en de accu wel. Hoe ik stroom moet aansluiten.
4: Oh, kijk. Ja, waar was dat voor nodig?
3: Om de accu aan te sluiten aan de motor. Ja, toen was ik echt heel blij. Dat was heel speciaal.
4: Wat maakte het zo speciaal?
3: Dat ik niet zeker wist of je überhaupt zou gaan rijden. Dus dat maakte het wel speciaal, ja.
4: Waar ga je nu heen?
3: Nu rijd ik naar opa en oma.
1: Met zijn zelfgemaakte autootje Brum. Ja, ik zit te denken, applaus is toch wel van toepassing. Denk ik. Dat is toch wel geheel terecht voor die 11-jarige Marijn Pubbe. Ja, als het nu al auto's bouwt. Ik denk op het moment dat hij dadelijk 20 jaar is, dan bouwt hij de volgende NASA-raket of zo.

0: was de titel van de plaat. Ik wil zeggen de plaat van de titel. Nee, de titel van de plaat van Kelly Clarkson natuurlijk. Sinds je begon bij L1 vandaag, zometeen het laatste Limburgse nieuws, gaat onder meer over een inmiddels berucht tunneltje in Gronsveld. Dennis weet er meer van.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
4: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
5: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
7: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
8: Met Rousseau chocolade.
7: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
7: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Zometeen hoor je dus meer over het beruchte tunneltje ondertussen in Gronsveld. Maar ook ander Limburgs nieuws horen van Dennis Ewald.
17: Goedemiddag. De gemeente Valkenburg heeft een woning in Sibbe een half jaar gesloten. Daar was in juli een inval van de politie en daarbij werd cocaïne en het synthetische 4-CMC gevonden. Hoeveel wordt niet gezegd. Het is ook niet bekend of bij de inval iemand is gearresteerd. Omstanders hebben in Roermond een pinpasdief gepakt. Dat gebeurde gistermiddag. De 51-jarige dief had een 81-jarige man beroofd op het Munsterplein. Toen hij probeerde weg te rennen, werd hij door 3 mensen tegengehouden en daarna door de politie gearresteerd. De meest gezochte man van Duitsland is bij Weisweiler opgepakt, niet ver van Aken, op zo'n 20 kilometer van de grens. De 48-jarige Daniel V. wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. Correspondent Gien Balduk.
18: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
17: Sinds enkele dagen was de Duitse politie bezig met een klopjacht. 3 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met twee werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan, een bedrijf dat zich onder meer met sloop- en asbestsanering bezighield. Twee mensen stonden daar op de loonlijst. In Maastricht is het doek gevallen voor vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. En het inmiddels beruchte tunneltje in Gronsveld heeft het zoveelste slachtoffer gemaakt. Deze keer heeft een bestelbus van Coolblue zich daar klem gereden. Niemand raakte gewond, maar de bus is flink beschadigd. De maximale hoogte in het tunneltje onder de A2 is 2,50 meter. Ondanks opvallende markeringen en waarschuwingsborden gaat het daar regelmatig mis met bestelwagens. Het weer zo goed als droog. In het zuiden tijdens zonnige periode maximaal 25 graden. In het noorden een paar graden koeler. Vanavond en in het begin van de nacht gaat het regenen. Later overwegend droog. Morgen bewolkt, buien, stevige wind en maximaal 20 graden.
0: Dennis, dankjewel. Zometeen hier een kerstverse opgave van de nieuwsquiz. Ja, we zitten midden in de week van het lezen en schrijven. Dus zodoende ja, iets wat wel enigszins lijkt op een Limburgs dicté zometeen.

0: Op weg naar de dinsdagavond hier net samen met Enrique Iglesias en Kelis. Trouwens, voor iedereen die denkt dat het een doodnormale dinsdag is. Nee, niks is minder waar, want vandaag, de dag van de alfabetisering, we zitten ook nog midden in de week van het lezen en schrijven. Dus zaten wij te denken alle reden om het bij de nieuwsquiz ook even over taal te hebben.
1: L1 vandaag.
0: Tegelijkertijd ook nog wel wat noodzaak mee gemoeid, want bijna 40% van de Limburgse leerlingen dreigt laaggeletterd te blijven na de middelbare school. Blijkt dan allemaal uit onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd. En toch, die laaggeletterdheid speelt dan niet alleen bij de jeugd. Een hele tijd geleden, 2 maanden geleden ongeveer, spraken we Jan Kraus uit Reuver, komt hij, uitzonderlijk verhaal wel. Want hij overwon zijn laaggeletterdheid op zijn 61ste.
2: Schaamte door het meeste. En die smoesjes, ja, die moest steeds smoesjes gaan verzinnen waarom dat ze het niet hoeft te vertellen, dat ze het niet kent. Dat is heel, heel erg moeilijk. En ja, het is super geweldig. Zeg maar, ik ben begonnen zeg maar, met zo'n klein beukje. Ja, dat is een kinderbeukje, maar ja, ik ben heel blij dat ik het nu ken. Nu kan ik tenminste televisie kijken, ik kan ondertiteling lezen. Ja, dat is toch geweldig. Eerst kon ik alleen Duits kijken. Ik kan mijn eigen post lezen. Ik ben niet afhankelijk van andere mensen meer. Ik ken alles zelf, ik ben zelfstandig.
0: Ja, geweldig op de uur. Er ging een wereld voor hem open. En omdat we het dan vandaag zo vertalen hebben, zoomen we bij de nieuwsquiz ook even in op de Limburgse taal natuurlijk. Sterker nog, zin op zoek naar de betekenis van 1 dialectwoord. En dat is geen alledaags woord, denk ik. Namelijk, we zin op zoek naar de betekenis van het woord een memmestieper. Wat is een memmestieper? Met andere woorden, de betekenis van het woord een memmestieper.
1: Bel in vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, kun je daar het gezond mee meien? Kun je daar goede sop mee maken? Is dat iets wat hij in de sloopkamer gebroedt? Is dat iets wat hij gebroedt bij huisdieren? Nou, ik huur het Gerwannig. 4 tickets voor de Temple of Classic Rock liggen klaar.

0: Ja, ik vlugge de uitspraak. Maar dit was dan het artiestenbestand, de jeugd van tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig. Ja, schijnbaar heb ik wel eens laatst iemand horen zeggen, de eerste die met die uitspraak kwam, dan is dat meteen een beetje het bewijs dat van alle generaties. Dat bleek dan Socrates te zijn. Ja, dat is een hele tijd geleden, hè? De jeugd van tegenwoordig. Ondertussen gaan we een beetje voorzichtig versorteren op de woensdag. Want in aanloop naar Prinsjesdag werd er volop gestaakt. Vrijdag lagen havenmedewerkers al het werk neer. En de komende dagen viel dan ook werknemers en onderhanger de afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en ook de bouwactie. En merken staakt het openbaar vervoer.
1: Ja, dat is eigenlijk niet zo fijn. Zeker voor ons opleidingen op zich. Dat zou wel fijn zijn als we gewoon met OV zouden kunnen gaan.
2: Ik vind het een beetje vervelend natuurlijk. Want ja, ik heb is de enige manier om mij naar school te komen is vanwege OV.
3: Dat ze staken is een goed doel. Middel, dat is de vraag. Veel mensen gaan naar de school, gaan naar het werk. Is dat niet een andere manier om te staken?
4: Ja, ik begrijp dat er gestaakt wordt voor bepaalde dingen. Maar ik vind het eigenlijk ook heel erg voor de mensen die ervan afhankelijk zijn.
0: Ja, want waarschijnlijk zijn er wel heel wat meer filesmerken.

categorie moeten we dan nog zeggen wie hem heeft verantwoordelijk voor was. Het was natuurlijk mevrouw Spears. Ondertussen stiert ze volgens mij ook weer op de heilige podiumplank. Hè. De comeback is gemaakt. Baby One More Time zal dan ook nog wel eens sturen zien, denk ik. Trouwens, goed nieuws voor automobilisten die onderweg zijn op de A73 in zuidelijke richting. Daar stong eerder vandaag een flinke file. Dat is een stuk minder aan het weren. Sterker nog, ondertussen...

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
14: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18

0: is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden.
1: Zondag 13 september, feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course en a special guest.
2: De Doolhof in Tegelen, doors open at 6 uur sharp.
1: You should be dancing and staying alive.
2: Tickets via doolhof.nl.
3: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
4: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
3: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Dit is L1 Vandaag.
9: Dit is L1.
10: Ja, u zult het vanavond ook al merken. Het is hier zo heerlijk, hè. Er ligt daarginder een dorpje. Dat dorpje heet Simpelveld. Alleen van de naam word ik al rustig. Simpelveld. Gisteravond is in Simpelveld een bromfietser bekeurd wegens het rijden zonder achterlicht. Volgens de burgemeester was het de hele week al onrustig in Simpelveld.

0: Dat was het. Dan moet je dan toch nog even op wachten natuurlijk. Hè. Joe Jackson, helemaal klaar ondertussen. Is he really going out with him?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Op de kerstverse dinsdagavond. Hoe dat weer even bekallen. Wat er allemaal aan Limburgs nou voorbij komt vandaag. Dat ging onder andere over het huis van het Vloedrop. Werkzaamheden in de straat, ja, dat is natuurlijk altijd vervelend. Maar 6 weken niet voor eigen hoes kunnen parkeren. Ja, dat is voor de bewoners van Oerade en Vloedrop door een brug te ver. Zien kwot. En ook de komst van de wethouder kost dan niks aan veranderen. Flesje van 15 cent stelt je dan misschien net zoveel vuur. Maar als Jules Maasbrigitte het inzamelen. Of nee, sorry, nou wil ik de tekst even verkeerd aan het oplezen. Een flesje van 15 cent, daar hebben we het dadelijk over. Eerst nog even over Vloedrop. Ja, sorry hoor. De verwarring sliet in touw, laat ik het zo zeggen. Nee, Vloedrop, daar hoor je het over. De wethouder kostte ook niks aan veranderen.
2: Als de wethouder komt, toch wel de verantwoordelijkheid moet nemen. En niet hier maar komen voor de dingen te sussen. Want hij durft niet ja of nee te zeggen. En dat vind ik jammer.
3: Ik merk, u heeft geen vertrouwen in de situatie de komende weken.
4: Absoluut niet, absoluut niet. Nogmaals, wij als aanwoners zijn niet tegen de werkzaamheden. We zijn niet tegen het afsluiten van de straat. Maar ik persoonlijk, en dat is mijn persoonlijke mening, vind er ontkent het probleem gewoon. Dus nee, waar moet ik vertrouwen in hebben?
0: Ja, daar is het laatste woord nog niet overgezegd, zo in Vloedrop. Tot dusver dus het parkeren, nou het statiegeld. Dat gaat dan over dat flesje van 15 cent. Dat stelt je misschien niet zoveel vuur, maar als dat Hielmaas Breegiet inzamelen, ja, dan heb je het natuurlijk aardig op. 10-jarige Demi Smit, Sam Haanraads, die zijn er verantwoordelijk voor, zamelen lege flessen en blikjes in. Allemaal voor onderzoek naar de zeldzame longziekte van de zus van Demi, dat is Maud.
5: Ja, elke dag ligt de gang wel helemaal vol. En ja, het gaat gewoon supergoed, de actie. Ik krijg altijd een blijdschap op mijn gezicht als al die flessen binnen de gang staan. Want dan denk ik, wow, dit had ik nooit durven dromen.
6: We moeten steeds met de auto gaan. Het past zelfs bijna niet in de auto. Ja, we zitten nu al rond de 410 euro.
0: Kijk eens, dat tikt wel aan. Dan moet je maar eens even uitrekenen. Als dat iedere fles of blikjes of zo ongeveer 15 of 20 cent kost of oplevert, ja, dan is dat toch wel een hele zak vol natuurlijk. Hè. En het ging vandaag ook nog alles over taal. Nou, taal leren. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Voor nieuwkomers die in Nederland inburgeren, staal dan geen extraatje, maar een vuurwaarde. Zelfs om mee te kunnen doen.
7: Dit is een beginnende groep en die leer ik de beginselen van de Nederlandse taal. Dus je moet fouten maken. Toch, Alper?
8: Hallo, mijn naam is Gilde.
9: Ik ben Lily.
10: Ik ben Fadi.
11: Ik heb een wapen.
12: Mijn naam is Johnson.
13: Mijn naam is Mahmoud.
14: Ik heb een nieuwe jas.
8: Supergoed.
15: Ja, moeilijk. Pronunciation is moeilijk. Klanken is moeilijk.
16: Ja, moeilijk is Nederland leren.
17: Moeilijk, heel moeilijk.
0: Ja, dat is nog wel een uitdaging inderdaad. Los dan aan het Limburgs, hè. Stel, allemaal van die prachtige Limburgse woorden moet je onder de knie moet krijgen.
18: Ome.
19: Oorlogsmensje.
18: Verpopzak.
19: Siska.
20: Snutje.
21: Loeren.
22: Veranderen, versjangelen.
23: En een schoon.
24: Schotterslaan.
25: Scheurendeerser.
26: Zwiegelstekske.
27: In een hot.
28: Een geperskuiteld.
29: Hier.
30: In een eerpel.
31: Schakel.
32: Adieu,
1: L1.

0: Kwart over zes geboren. Ondertussen misschien dat je net op weg naar huis zit. Of hij net de sop op zit te slurpen. En dienen de erpel zich zo meteen aan. Ja, in de tussentijd zijn wij nog altijd op zoek naar de betekenis van een echt Limburgs dialectwoord. Absoluut niet, Giel, toevallig. Het is allemaal naar aanleiding van de week van het lezen en schrijven. Taal krijgt even wat extra aandacht deze week. En dat mocht trouwens al wel, want onderzoek laat weten, of laat zien, het onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd, dat meer dan een derde van de Nederlandse leerlingen van 15 jaar niet goed genoeg kan lezen om mee te komen op school. Hoogleraar Inge de Wolf heeft wel een idee wie het tijd te keer is.
1: Eigenlijk hoge verwachtingen organiseren. Dus we hebben heel snel dat we de niet goed dribbelende kinderen in een hoekje zetten of uit de klas halen. Daarmee organiseer je een soort lage verwachtingen. Een oud collega van mij zei altijd, dan help je ze met achterblijven. Maar dan moet je ook niet raar vinden dat ze dan op 15-jarige leeftijd bepaalde dingen niet kunnen.
0: Ja, dat mogen best wat uitdagingen. Pervuurig lachtje aan de kids. Proberen we natuurlijk ook eens even, of ze wel bekende, steentje bij te dragen op het gebied van de taal. Meer dan wel die Limburgse taal natuurlijk. En we zijn door hem op zoek naar de betekenis van het woord memmestieper.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: En dat mocht dan het antwoord op de vraag zijn. Wat is een memmestieper? Gebruiksvoorwerp dus. Dat hintje kreeg al van me. Tickets voor het concert Temple of Classic Rock in Tegelen, die liggen hier klaar. Ondertussen bevinden we ons vlakbij een andere tempel nu nog.

0: We bevongen ons even op het plein. Of is het denk ik vuurde kerk op het plein, zo mag ik het zeggen. Natuurlijk van Romanezen.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, hij stond al met mijn kop bij die nieuwsquiz. Want wij vroegen ons vandaag af wat een Memmisch-typer is. Ja, de taal stiert even centraal. En dan, Bert gezegd, de Limburgse taal stiert centraal. Allemaal naar aanleiding van de week van het lezen en schrijven. En ook vandaag nog de dag van de alfabetisering. Nou, reden te over. Truus, goeienavond.
2: Hallo.
0: Maakt het test ik toevallig zelf ook al 12 buken eens gelezen vandaag?
2: Nee, vandaag nog niet.
0: nog niet? Dus het gaat wel komen dan?
2: Ja, ik ken nog het lezen.
0: Ja, ben je een beetje een lezer?
2: Ja.
0: Ben je meteen geneigd je vroeger beste boek des goeds eens gelezen?
2: Boah, Jezus. Ja, de Zeven Zussen.
0: De Zeven Zussen, oké. Okay. Ja, dat is van de bekende titel volgens mij.
2: Ja, dat is een hele serie.
0: Neem ik aan dat toch het woord memmestieper in dat boek niet voorbij komt?
2: Nee,
0: niet echt. Niet echt. En we houden nog even onder de pet. Laten we het een beetje spannend maken. Wie vaak gebruikt zich in een memmestieper, Truus?
2: Iedere dag,
0: oké. Okay. Dan kreeg ik al een appje binnen. Even spieken, wie heet je? Was dit? Nick, was dit? Oh, Jason, excuses.
3: Dat is wel makkelijk vandaag.
0: Hè? Oh, je vond het makkelijk zelfs.
3: Dat is een pollepel, wie ze dat noemt. Voor in de pot te reuren, hè?
0: Ah, een pollepel voor in de pot te reuren.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dit gebruikt niet iedere dag een pollepel, Truus, dus.
2: Nee.
0: Nou, hoor is niet langer in spanning. Wat was de betekenis van het woord memmestieper?
2: En
0: de BH.
5: Goed! Ja, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Ah, Chris is toch meteen een licht erotisch karakter, de nieuwsquiz van vandaag, natuurlijk.
2: Ja,
0: daar heb ik tegen Nobino letterlijk het hemd van het leven gevraagd. Daar zal ik dan nou mee stoppen. Wat betreft het lezen en het schrijven, Limburgse tol. Zuchtig dat om de geer dat mensen nog wel eens moeite hebben met lezen en schrijven. Misschien dat altijd al hebben gehad. Of dat het op latere leeftijd een beetje kunt.
2: Nee, heb ik eigenlijk niet zo in de omgeving met te maken.
0: Want ik neem dan aan, ook misschien die wederhelft of kinderen of familie of zo, allemaal dat zijn ook wel allemaal verwente lezers?
2: Mijn dochter wel en mijn kleinkinder ook. Dus,
0: Is een goed teken, denk ik. Hè? Dat geeft toch wel een bepaalde vuursprong, natuurlijk. Vanavond lekker wat lezen dan. Iets anders nog op het programma voor de dinsdagavond?
2: Weinig. Lekker relaxen.
0: Lekker relaxen, goed geliek. Al misschien even een geertje vrijmaken in de agenda voor de Temple of Classic Rock. 4 tickets komen namelijk 10 kant op.
2: Oh, heel geen.
0: Kijk, even een overtje, Truus.
2: Dankjewel.

0: leuk om deze nog een keer van stal te halen. Hè? De Hoebestank met The Reason. Zometeen hoor je het laatste Limburgs nieuws van Dennis Ewald. En qua muziek hebben we daarna nog niemand minder dan Kiki D en Stevie Wonder klaarstaan.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemeente Valkenburg heeft een woning in Sibbe een half jaar gesloten. Daar was in juli een inval van de politie. Daarbij werd cocaïne en het synthetische 4-CMC gevonden. Hoeveel wordt niet gezegd, het is ook niet bekend of bij de inval iemand werd gearresteerd. Omstanders hebben in Roermond een pinpasdief gepakt. Het gebeurde gistermiddag. 51-jarige dief had een 81-jarige man beroofd op het Munsterplein. Toen hij probeerde weg te rennen, werd hij door 3 mensen tegengehouden en daarna door de politie gearresteerd. De meest gezochte man van Duitsland is bij Weisweiler opgepakt, niet ver van Aken, zo'n 20 kilometer van de grens. De 48-jarige Daniel V. wordt verdacht van meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienet. Correspondent Gim Balduk.
11: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
10: Sinds enkele dagen was de Duitse politie bezig met een klopjacht. 3 Limburgse bedrijven zijn vandaag failliet verklaard. Dat kost in totaal 4 mensen hun baan. In Valkenburg is Bocktails failliet, een cocktail- en tapasbar met 2 werknemers. In Echt is TLA BV failliet gegaan. Een bedrijf dat zich onder meer met slopen en asbestsanering bezighield. 2 mensen stonden daar op de loonlijst. In Maastricht is het doek gevallen voor vloerencentrum De Poort. Dat bedrijf had geen mensen in dienst. En het inmiddels beruchte tunneltje in Gronsveld heeft het zoveelste slachtoffer gemaakt. Deze keer heeft een bestelbus van Coolblue zich daar klem gereden. Niemand raakte gewond, maar de bus is flink beschadigd. De maximale hoogte in het tunneltje onder de A2 is 2,50 meter. Ondanks opvallende markeringen en waarschuwingsborden gaat het daar regelmatig mis met bestelwagens. Het weer vanavond en in het begin van de nacht gaat het regenen, later overwegend droog. Morgen bewolkt, buien, stevige wind en maximaal 20 graden.

tegenwoordig door onze chatten en internetten. Want Kuip is de beste kameraad. Kuip heeft Molly leren kennen via de computer. En volgens mij heb je de virusscanner niet aanstaan.

0: is weer nogal eens geroemd om er toch wel een beetje diepere teksten. Sam Fender en Olivia Dean in het BL en vandaag Rain Me In. Ik zit opgezocht, je songtekst. Het is inderdaad ook wel prachtig, de liefde beschreven. And I let go of everything I had, because I couldn't give the love you deserve. So just please don't rain me in. We blijven nog even, een beetje bij de zware materie, kan ik het wel noemen, denk ik. We zitten namelijk ook midden in de suïcidepreventieweek. Ja, en alleen al het woord suïcide, dat is misschien een woord dat je het leven niet over hebt. Hoe dat nogal een drempel met gemeutjes is. En toch, tegelijkertijd is het belangrijk dat wel te doen. Want achter suïcidale gedachten kan heel veel pijn, wanhoop, eenzaamheid schuil gaan, noem het maar op. En voor de omgeving kan een zelfdoding dan heel plotseling lijken. Maar vaak gaat er al een heel proces aan vooraf.
1: Dat daar heel concreet ook de vraag wordt gesteld. Hè, denk je aan de dood? Hele confronterende, hele vervelende vraag. Wel de vraag die ervoor zorgde dat ik daar open over durfde te zijn. Ik ben Kimberly, ik ben 24 jaar oud en ik ben heel lang heel zwaar depressief geweest. Waarin ik zo'n 8 jaar heb geworsteld met gedachten aan de dood. Het was inmiddels geen vage gedachten meer van oh, wat als ik niet meer wakker word. Nee, het was echt een wens geworden. Je hoofd maakt echt een soort van tunnelvisie waarin de enige oplossing om uit je problemen te komen zelfmoord is. Er zit zoveel verschil in hoe ik was toen ik nog volop worstelde en nog geen vertrouwen had tot in wie ik nu ben. Dat het bijna voelt alsof ik over een ander praat.
2: Wat is dan jouw advies aan iemand die op dit moment daarmee worstelt?
1: Praat en hulp vragen. Ik denk op het moment dat je echt al zover bent dat je echt gedachten krijgt aan zelfmoord, dan mag je stoppen met zelf proberen aanmodderen. Echt hulp vragen, probeer over die schaamte heen te gaan. Want ons hoofd is zo ingericht dat het alleen maar groeit anders.
0: Dat is het advies van ervaringsdeskundigen, kunnen we wel noemen, Kimberly. Daar zijn we er natuurlijk ook altijd bij. Mocht jij nou zelf hulp nodig hebben, hulp vragen, dat kan ook altijd bij het telefoonnummer 113. Denk je dan aan zelfdoding, dan kun je 24/7 gratis bellen naar dat nummer, ook anoniem is dat. Chatten is ook een mogelijkheid op 113.nl. Overigens hier bij L1 hebben we het er komende donderdag nog veel meer over. Want dan hebben we een themadag rondom deze suïcidepreventieweek.

0: Ja, er zitten dus nog altijd geruchten en theorieën dat er wel gewoon kan zien. Dan heb ik het over Stevie Wonder. Ja, volgens mij is het niks minder waar, hoor. Higher Ground hier net bij L1 Vandaag. En nu even ruim baan voor een onregelmatig terugkerend rubriekje genaamd.
1: Dat zal je goed zien.
0: Ja, want een situatie in Amsterdam, ja, past op zich wel in die categorie, durf ik te zeggen. Ze doen de even richting het Hoge Noorden. Gemeente Amsterdam heeft na een renovatie in het noorden van de stad daar een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. En dan ook nog eens pal naast een zebrapad. Ja, ik kan het je niet laten zien. Dat is natuurlijk een beetje de handicap van de radio, maar het ziet er echt nogal apart uit. En de omwonenden die gaan uit van een fout, maar dat blijkt allemaal niet het geval. Zo legt een woordvoerder van de gemeente dan uit bij de stadsomroep. Het is een grapje.
2: Ja, meneer, wat denkt u?
3: Dat? Ja. Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
4: Echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
5: Het zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
0: Ja, moet ik wel even aan toevoegen. Het is dus lollig bedoeld. Maar er zit ook wel een beetje een serieuze ondertoon achter. Of een serieuze noodzaak is ermee gemoeid. De gemeente heeft de prullenbak bewust geplaatst omdat er geen paaltjes op voorraad waren. En ze hebben nu tijdelijk die prullenbak neergezet om te voorkomen dat er auto's over het fietspad en het zebrapad heen rijden. Ja. En de voetgangers die kunnen zich meteen ontdoen van het afval daar, hè.

eerst even naar de drogist, maar ik heb pillen halen voor de wagenziekte. Ja, maar ik ben altijd kotsenkrank op de fiets, hoor. Ik zeg tegen mijn oma meteen je pillen met voor de maag en de boeg en de derm. Ik zeg en doe dan een man meteen 3 dozen tampons. Hoeft hij mij 3 pekjes van die zoutduksjes? Ik zeg, wat word ik daar met jong? We zitten gelijk wie nou echt zo'n typeke die zich die wel zelf dreedt.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
4: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig

0: zich seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
1: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich een lied.

0: L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ron Wouters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn

0: 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Excuus, het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette

0: westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
1: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarende zou in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.